0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is alweer zo'n 3 minuten, wat zeg ik, bijna 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Het is weer tijd voor brunch. Goedemorgen. Ja, Linda ook. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Jan.
0: In de studio vandaag.
1: Oh, heerlijk, hè? Ja. Dat is helemaal niet erg.
0: Nee, zeker met dit weer niet.
1: Nee, hè? En jij zit lekker aan de knoppen, dus dat betekent dat ik gewoon heel relaxed hier zit.
0: Nou, zo is dat niet de hele ochtend, hoor. We gaan nog wel even wisselen, want ik moet je natuurlijk wel een beetje warm houden. Hè? Want anders dan ben je zo de technische, de kneepjes van het vak, die verleer je wel heel snel. Zo is dat. Dus we moeten dat wel wekelijks goed houden.
1: Jan, en even voor mij. Vorige week had je echt ontzettende mooie muziek. Ik heb dat gewoon vergeten te noemen. Maar echt heerlijke muziek, maar heel veel dansmuziek. Blijven we vandaag zitten of nog een keer?
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik kan nog kiezen.
0: Ja, je kunt wel bij kiezen. Zeg maar. Wat denk je?
1: Nee, dit is dans.
0: Cliff Richard.

0: Zo, nou dat zijn de beentjes van de vloer, hè?
1: Ja, meteen
0: dat
1: maar weer hartstikke
0: idee. Gelijk flink, maar weer in ieder geval tempo opvoeren. I could easily fall in love with you. Dat waren Cliff Richard samen met zijn Shadows. 6:06, Linda. We zitten weer aan de start van 3 uur. Gewoon leuk programma, toch?
1: Natuurlijk, we hebben allerlei leuke gasten weer. Er komt echt weer van alles en nog wat voorbij.
0: Nou, vertel.
1: Nou, we gaan zo meteen bellen met Jacqueline Bakker. Want binnenkort is het Uner Festival in Oene op 11 en 12 september. En dan zijn er allerlei extraatjes te halen bij de gemeente Epe en het formulierenteam van Koppelswoel. En hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat horen we van wethouder Maarten Heren.

0: Connie van der Bos, hoort u. En drie zomers lang. Drie zomers lang. Zulk weer als dit jaar wordt, daar zou ik voor tekenen.
1: Oh,
0: toch
1: ook niet? Oh, ja, ja, ja. En dan zijn we er misschien ook iets beter op voorbereid. Dat helpt misschien ook. Als we weten dat het volgend jaar en het jaar daarna nog een keer zo is.
0: Zo is dat. Zou wel lekker zijn. Hé, hey, we hebben onze eerste gast aan de telefoon, Linda. En dat is Jacqueline Bakker. En Jacqueline is van het Uner Festival. Want dat staat weer, nou, nog niet direct, maar bijna op het punt van beginnen. 11 en 12 september. Goedemorgen, Jacqueline.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
2: Dank u.
0: 11 en 12 september. Eerst even over feest in Oenen. Want jullie zijn vorig jaar gewisseld, meen ik me te herinneren. Of niet, hè? Toen was... Toen zat er een andere organisatie. Ach, heeft ook niet zoveel zin om oude koeien uit de sloot te halen. Hoe is jullie bevallen vorig jaar voor het eerst?
2: Nou, prima. Het was een heel nieuw concept. We wouden ook iets anders als Oranje Vereniging Ozo. We zijn er wel wat voortvloeid zo uit. Maar met veel minder bestuursleden moet je toch eens denken van... we gaan een andere draad. We pakken de draad anders op en gaan een nieuwe koers. En met wat nieuwe bestuursleden erbij gevonden. Ja. Ja, dan krijg je toch een frisse wind. En dan hebben we besloten om het een festivalachtige vibe te geven.
0: Ja.
2: En nou, dat was vorig jaar voor het eerst. En nou, ik moet zeggen dat het wel goed ontvangen is. Dus even kijken, hoe gaat het? En past het veld nog? Wat van kunnen we nog op zo'n evenemententerrein doen? En wat mag er nog van de gemeentes? Krijgen we nog vergunningen? Nou ja, er komt van alles op je af. Maar vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen met een wat kleinere tent. Alles iets kleiner aanpakken. Maar dit jaar hebben we toch weer een grotere tent besteld.
0: En, kijk.
2: We pakken weer iets groters aan. We hebben zelfs dit jaar ook we hebben verschillende evenementen al georganiseerd voor Oenen 850 jaar.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Er was een vlaggenwedstrijd die hebben we georganiseerd. We hebben een Uner klompenbal georganiseerd. En we dachten, nou, dan gaan we ook nog een Uner dorps bingo doen. En daar beginnen we dus mee op de vrijdagavond. We pakken weer een dag erbij.
1: Ja. Oh, leuk.
2: Dus dat is voor vrijdagavond en dan beginnen we om 7:30 mee. Dus kijk. Ja, gezellig.
1: En hoe gaat dat in zijn werk dan, die dorpswinkel?
2: Nou, dat is, het hele dorp is uitgenodigd om te komen. En we hebben ontzettend leuke prijzen ingeslagen. En we hebben 5 rondes. En elke ronde gaan er 3 leuke, goede prijzen uit. En dan een beetje gezelligheid tussendoor, muziekje tussendoor, drankje. En het is voor jong en oud, dus we hebben ook leuke prijzen voor de jongeren onder ons. En ja, dat is toch, het begint om 7:30. En dan denk ik een uurtje of 2, 2,5. En dan is dat klaar. En dan misschien nog een muziekje erachteraan.
0: Ja.
2: Maar gewoon even voor het hele dorp. Verschillende mensen die dat ontzettend leuk vinden. En in het heden en het verleden is gebleken dat we ook al vaker de bingo best een succes was. Dus nou, we dachten, gaan we dat eens doen. En het past ook wel een beetje in het traditionele dorpsgevoel. Wat we willen uitdragen ook. En ook, niet iedereen vindt een band op het podium leuk. Maar bingo is een hele andere tak van sport. Dus dan gaan we dat ook eens doen.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: voor alle leeftijden ook, hè? Ik bedoel, het is een spel waar iedereen aan mee kan doen.
2: Ja, het is voor jong en oud leuk. En we gaan het een beetje op een ouderwetse manier doen. Dus niet met moderne machines, maar gewoon gezellig. En we hebben een music session erbij betrokken. Die gaat ons helpen met de muziek. Dat iedereen het goed kan verstaan, ook achter in de tent. En nou, we hopen gewoon op een gezellige avond. En toch ook een beetje met de uitbreiding van ons feest. Want zo heel vaak is er geen feest in Oenen. Dus als het dan is, dan moeten we gelijk een beetje uitpakken.
0: Ja, die tent die staat er toch?
2: Ja, daarom. Dus,
0: en zo zonde om die voor 1 dag daar dan neer te zetten. Want,
2: ja, dat is het ook. Hè. Alleen het geeft wel heel veel druk op ons als vrijwilligers om alles maar weer vol te plannen en te organiseren. En ook financieel willen we dan toch eens een beetje aftasten al, hè, hoe dat gaat. Dus, maar goed, we zijn er best wel trots op dat we dat wel kunnen brengen. En,
0: maar van het een komt het ander vaak, Jacqueline. Kan maar zo zijn dat je volgend jaar op de donderdagavond al begint. Met...
2: Ja. Nou ja, vroeger was dat ook van oudsher. Hadden we touwtrekken en hebben we ons best een avond gehad.
0: Kijk.
2: En Abra's top op. Maar goed, we willen ook eens wat anders brengen. Maar ook de traditionele dingen, zoals een bingo. Zelletjes blijft altijd mensen trekken.
0: Mm-hmm.
2: En iedereen is uitgenodigd voor een gezellig potje bingo. Dus dat is heel leuk.
0: Hey, en ja. Wat dus op de vrijdagavond beginnen jullie zeg maar met de bingo?
2: Ja.
0: En dat is het tot nu toe nog. Het is nog niet zo dat jullie voor de vrijdagmiddag een oudere middag organiseren. Ik geef maar even een voorzetje.
2: Nee, want dat hadden we ook al een beetje afgeschaft op de donderdagmiddag voorheen. Want heel veel mensen die hebben nog geen, die zijn nog niet vrij op die overdag. Nee. Dus de avonden hadden we altijd cabaret. Maar dat willen we dan niet meer met het Unifestival doen. Maar dat willen we los door het jaar heen. Willen we met het cultuurhuis ook dingen ontwikkelen. Wat we nu ook al een paardje gedaan hebben. En dat willen we dan niet alleen in die feesttent doen, maar ook in het cultuurhuis. Want die is een mooie accommodatie. Daar kunnen we van alles organiseren. En samen sta je sterk. Dus dat ligt nog wel in de lijn van verwachting.
0: Hey, maar, Jacqueline, en waarom begin september, 11 en 12 september? Is dat een speciale dag gewoon? Of is het gewoon, dat is een mooi weekend?
2: Ja, dit is voor oudsher een weekend dat we het altijd hadden. En om helemaal naar mij te dragen. Daar hebben we wel eens over nagedacht. Maar je moet ook oppassen dat je andere dingen niet in de weg zit.
0: Nee.
2: We dachten één weekend. We zitten wel gelijk met het andere feest in Teuge bijvoorbeeld. Maar goed, dat bijt elkaar niet. Ik bedoel, we zijn een feest voor het dorp en iets eromheen. We trekken geen mensen drommen van ver weg. Dus we willen ook gewoon gezellig in het eigen dorp. Het hoeft niet massaal bezocht te worden. We willen gewoon gezellig een feest met elkaar vieren.
0: Ja,
2: en niet van de hele drommen die hierheen moeten komen. Want we hebben geen bekende artiesten of zo. We willen gewoon gezelligheid met het dorp en iets omliggende plaatsen.
0: Hey, en dan de zaterdag. Wat gaat er op de zaterdag allemaal gebeuren?
2: Ja, de zaterdag dan beginnen we om 11 uur weer met een kleedjesmarkt. Dat is gewoon voor iedereen die wat leuks heeft om te verkopen en het gezellig vindt, is welkom bij ons op het terrein. En dan er mag van alles aan de man gebracht worden. Er waren ook vorige hele leuke initiatieven van kinderen met spelletjes en raadsels en de mensen dingen konden doen. Dus daar beginnen we om 10 uur mee. En we hebben ook al een klein kidsplein met een springkussens en zandbak. En er komt een kids bungee jump. Zo'n grote, waar kinderen ingehezen worden met elastieken. En om 1 uur hebben we een kindervoorstelling. En dan komt er cowboy Billy Bill. En die gaat alle jongens en meisjes oenen cowgirls en cowboys maken. Dus die vraagt hulp in met een heel leuk programma met zang en dans. En dat is ontzettend leuk voor de kinderen en ook voor de ouders leuk om te zien. Dus daar veranderen we de tent een beetje in een saloon. En het thema is ook een beetje dit jaar een beetje cowboy. Dus dat houden we erin. En vanaf 2 uur dan komt onze mooie muziekvereniging Vriendschap spelen op het buitenpodium. Die gaat een uur lang van alles te horen brengen. En vanaf 2:30 kunnen mensen zich inschrijven voor het vogelschieten. Want ook dat hebben we gelukkig nog weer kunnen organiseren. Want dat was een beetje tanende. Dus we hebben weer nieuw leven erin geblazen. Dus dat gaan we ook doen vanaf 3 uur. Kunnen mensen meedoen.
0: Met het Sint Maartensgilde neem ik aan.
2: Ja, maar het Sint Maartensgilde die organiseert het niet meer.
0: Okay.
2: Maar het gaat nou via de schietvereniging Wilhelmina. En die we organiseren het een beetje samen.
0: Ja, precies.
2: Een probeersel. Maar we willen toch een ontzettend leuke activiteit is voor jong en oud op het veld. Willen we toch graag dat blijven organiseren. Dus dat is gelukt.
0: Mooi.
2: Tussendoor hebben we gezellige muziek van ARR Entertainment op het veld. Twee jonge jongens die gezellige muziek draaien. En dat mensen met een glaasje en een beetje bij kunnen praten. En om 5 uur begint penaltybokaal. Doelschieten wordt gesponsord door BNG Meubelen. Ook heel leuk. Dan kunnen iedereen die wil kan op het doel zijn kunsten vertonen. En om 8 uur dan begint op het buitenpodium, als het weer mee zit, de band Bennett. En daar gaan we even een gezellige avond van maken, denk ik.
0: Net zoals wij dat hier elke donderdagochtend doen.
1: Ja, dat klinkt wel mooi. Ja, mooi programma.
0: De beentjes van de vloer. Ja. Nee, maar een feest voor alle oenenaren.
1: Ja.
2: Ja, het is echt een feest voor alle oenenaren. We hebben ook geen kermis of iets dergelijks. Dus iedereen is welkom. Iedereen kan zich welkom voelen bij ons op het terrein. En we hebben lekkere, geweldige ijs. En we hebben een hele foodtruck met Tewelen. Die sponsort heel veel artikelen. En die heeft geweldige producten. Dus daar kan iedereen lekker van smikkelen tussendoor. En goed, we proberen dankzij al die sponsoren die we hebben kan ze allemaal niet opnoemen, maar het zijn ontzettend veel om een heel mooi feest neer te zetten.
0: Iedereen gelooft in dat feest, dat Uner Festival, wat op 11 en 12 september in ieder geval op de kalender staat. En naar vorig jaar, in ieder geval het tweede jaar dit jaar. En hopelijk nog vele jaren. Jacqueline Bakker van de organisatie Feest in Oene. Dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend. En heel veel plezier natuurlijk, hè, die 11e en 12e. Graag gedaan. Groeten. Dag. Ja,

0: We hoorden de Buffoons en Tomorrow. Ja, nou zit er hier net een schermpje voor. Tomorrow is another day.
1: Oh, fijn dat jij ook afgeleid kan zijn.
0: Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Ik probeer dat wel zoveel mogelijk. Maar ja, we draaien, we zien er zoveel voorbij komen. Ja, draaien er zoveel. Dan heb ik dat er wel eventjes bij nodig. Hey Linda, ja, we hadden het over een feestje in Une. Dat duurt nog eventjes, 11 en 12 september. Maar volgende week, dan hebben wij ook feest met z'n tweeën.
1: Ja, wij hebben echt feest, hè? Wij hebben een jubileum.
0: Echt? Oh, ja, wij hebben met z'n tweeën.
1: Daar heb jij het over. Wij hebben met z'n tweeën een jubileum volgende week. Dan hebben we onze 250ste uitzending.
0: Het is niet te geloven, hè?
1: Wie had er gedacht 5 jaar terug dat we zo ver zouden komen?
0: Hoe hou je het vol?
1: Nee, dus vanmorgen thuis had ik het er nog even over. En ik zei, oh wauw, volgende week de 250ste uitzending. En er is nog nooit voorgekomen op een donderdagochtend dat ik dacht, oh jakkes, ik heb eigenlijk helemaal geen zin.
0: Nee.
1: Heb jij dat gehad?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik ga er elke donderdagochtend weer met heel veel plezier in. En dan hopen we ook maar weer het beste natuurlijk van te maken. Maar nee, dat klopt helemaal. Het is echt, iedere donderdag is het weer een feest.
1: Een feestje.
0: Om hier of naar de studio toe te gaan. Maar we zitten natuurlijk ook regelmatig op locatie.
1: Ja,
0: maar,
1: volgende week doen we dubbel feestje. Hè? Want we hebben zelf een feestje. Maar dat vieren we een klein beetje op het Emsterfeest. Want volgend weekend is het feest in Emst. Het Emsterfeest. En wij gaan op de donderdagochtend. Mogen wij de aftrap geven zelfs? Want wij zijn het allereerst. Woensdagavond begint het ook al een heel klein beetje. Hè? Maar op donderdagochtend gaan we een radio-uitzending maken. Brunch vanuit het Emsterfeest. En dan gaan we met allerlei mensen praten over. Ja, wat betekent nou dat Emsterfeest voor iemand? En waarom is dat nou zo'n mooi feest? Wat heeft dat dan? Dus, ja. En waarom sponsort iemand bijvoorbeeld ieder jaar dat feest? Waarom is dat zo belangrijk? Dus dat gaan we volgende week vieren in Emst.
0: Ja, en het is een druk programma. Hè? Want ik zei net tegen je, Oene doet dan min of meer eigenlijk niet aan artiesten.
1: Nee.
0: Die hebben een lokale band staan. Maar in Emst is dat wel wat anders. Hè? Want wat dat betreft lopen jullie altijd wel voorop. Hè?
1: We hebben echt een groot feest. En het lijkt eerlijk waar net of het ieder jaar groter wordt. Een keer ben je uitgegroeid natuurlijk. Maar ieder jaar komen er weer 1 of 2 spanten bij de tent aan. Omdat we dan anders de mensen er allemaal niet in kunnen houden. Maar het is verschillende artiesten. Dus,
0: hoeveel leden hebben we het over? Hoeveel leden heeft de
1: Volgens mij hebben we 4000 leden. Maar die kunnen er natuurlijk niet allemaal in op een avond. Want er zitten natuurlijk ook mensen bij die alleen maar die al op leeftijd zijn. En zeggen, ik ga alleen maar naar de seniorenmiddag. Er zitten wat jongeren, die komen alleen maar op de zaterdagavond. Dus dat is verdeeld over, over al die dagen natuurlijk. Dus het is wel een heel 4000. Aantal mensen.
0: Ja, ja. En dan heb je artiesten staan. Zeg, de top van de Nederlandse entertainment, toch of niet? Volgens mij donderdagavond, Mart Hoogkamer.
1: Ja, Mart Hoogkamer en Amar. Mensen zullen die ook kennen. Dus Mart Hoogkamer. De vrijdagavond zie ik Rutger van Barneveld en Gerard Joling.
0: Ja.
1: En zaterdagavond hebben we Jody Bernal en de coverband Empire. Ik ga ze toch nog een keer weer noemen. Die zijn al
0: voor het 5e jaar.
1: Ah ja, maar en die jongens die hebben bij ons min of meer hun eerste optreden gehad. En die waren zo happy daarmee.
0: En die komen voor niks, toch?
1: En was dat maar waar. Dat is inmiddels veranderd.
0: Oh, dat had ik wel eens begrepen.
1: Super, super mooie band. Echt waar. Die kunnen alles spelen en die jongens zijn zo enthousiast. Dus dat wordt gewoon weer een feestje. Ja. En natuurlijk, de andere avonden hebben we ook. Jet Set is op de vrijdagavond. Die zijn ook al een heel aantal jaren bij ons geweest. Dus dat is ook bekend.
0: En ik zie dat de jeugdige medewerkers, die zijn zich daar al helemaal op aan het voorbereiden en aan het inleven. Want ik zie allerlei leuke filmpjes voorbij komen.
1: Het is echt vreselijk. Het is echt,
0: Deze jongens die staan er op donderdagmiddag. Nederlandse band Ancora.

0: Nou Linda, we gaan het volgende week allemaal horen van de organisatie. Want we zijn natuurlijk razend benieuwd hoe dat volgende week in ieder geval gaat verlopen. Wij zijn er op donderdagochtend van 9 tot 12 uiteraard met live brunch. Hey, vorige week hadden we hier onverwachts ineens een telefoontje. En ik weet dat ze nu aan de radio gekluisterd zitten. Want dat zitten ze al... Nou, misschien al wel die 5
1: misschien
0: jaar.
1: Misschien wel 5 jaar lang.
0: Ja, dat zou maar zo kunnen. En ik had gezegd, ik bel je eventjes terug. Dus ik had het nummer genoteerd en ik heb dat geprobeerd. Cini, maar ja, ik heb je niet te pakken gekregen. Je had een of andere vreemde brom er in ieder geval in zitten. Wou ik toch nog eventjes zeggen. Maar ik hoop dat we het hiermee goed kunnen maken. Want ik weet dat dit de muziek is waar je ontzettend veel van houdt. Cini Bredewold, woonachtig op dit moment in Kampen. En hopelijk binnenkort weer in Wapenveld. Dit zijn Tol en Tol en Eleni.

0: J'étais président Gérard Lenormand. En daarmee werd het precies 9:45. Hebben we de president van de gemeente Epe misschien nu aan de lijn? Zou maar zo kunnen, toch? Of niet? Nee, dat is een flauw grapje. Goedemorgen, wethouder Maarten Heren.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Maarten, dat mag ik zeggen.
1: Jazeker.
0: Fijn. We bellen even met jou omdat we een dubbele pagina in de rondom de Sprenger zagen staan van de week in het lokale blad. Over de extraatjes in de gemeente Epe. En dan kun je overal aan denken. Alleen in dit geval gaat het met name over geld. Laat geen geld liggen. En ja, dat vonden we toch aanleiding om even met u te bellen. Want er zijn heel wat extraatjes te vergeven door de gemeente. Dus dan niet alleen in Epe. Daar zijn alle gemeentes in Nederland natuurlijk voor in de gelegenheid. Maar jullie pakken wel heel royaal uit, volgens mij, of niet?
1: Nou, wij willen heel graag dat iedereen mee kan doen. Dus daar zijn allerlei regelingen voor om mensen te ondersteunen.
0: Yeah.
1: En waarom we nu deze campagne eigenlijk, dus de dubbele pagina daarbij zetten, is dat we merken dat niet alle inwoners die wel recht hebben op die ondersteuning, dat die daar gebruik van maken.
0: Oké, hoe komt dat?
1: Soms is het omdat de regelingen nog onbekend zijn. Soms is het omdat mensen denken van, joh, maar dat is alleen maar als je een uitkering hebt. Terwijl sommige regelingen zijn ook echt gewoon bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Maar dat kunnen ook wel degelijk werkenden zijn. En met deze campagne willen we dus de mogelijkheden die er zijn gewoon zichtbaar maken, toegankelijk maken. En mensen erop wijzen van, jongens, laat geen geld liggen. Het is heel fijn als een regeling die er voor jou is, dat je daar ook gebruik van maakt.
0: Ja, precies. En er zijn natuurlijk ook helaas toch nog een groot aantal mensen binnen de gemeente Epe die moeite hebben met lezen en schrijven. Dan is dat voor hen natuurlijk ook lastig. Nou, misschien dat we op deze manier dan daar een klein steentje aan bij kunnen dragen.
1: Ik vind dat ontzettend fijn, ja.
0: Probeer eens aan te geven, Maarten, voor welke mensen zijn die regelingen nou met name bedoeld?
1: Ja, de regeling is met name bedoeld voor mensen die dus een lager inkomen hebben. En dan kun je denken aan mensen die in financiële problemen zitten, die kunnen iedereen overkomen. Maar ook mensen die een uitkering hebben of die een gezin hebben en een beperkt inkomen. En die dus merken van, het is lastig om er rond te komen iedere maand. Mm-hmm. En wat we heel graag willen is dat inwoners die het betreft, dat die weten van, joh, hulp vragen mag gewoon. Daar staan mensen voor je klaar om mee te denken. We hebben bijvoorbeeld het formulierteam van Koppelsvoel. En mensen kunnen zelf, je zegt net van, ja, sommige mensen hebben wat moeite met goed lezen enzovoort. Maar er zijn ook wel allerlei websites waar we het zo begrijpelijk mogelijk proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld epe.nl. Maar er is ook een potjescheck. Dat is een website potjescheck.nl. En dan kun je zelf kijken, als dat zelf lukt, waar je recht op hebt en hoe je het kunt aanvragen. Mm-hmm. En als dat nou niet zelf lukt, dan verwijs ik nogmaals heel graag naar het formulierenteam van Koppelsvoel.
0: Ja, ja.
1: En die worden ook genoemd in de flyer.
0: Het is natuurlijk, Maarten, denk ik ook zo, dat mensen die al heel veel moeite hebben om rond te komen elke week, dat je ook moet afvragen of die een computer hebben, of die überhaupt op internet kunnen kijken.
1: Ja. Ja, mensen mogen ook, nogmaals, er zijn inloopspreekuren bij het formulierteam. Mensen mogen ook naar het gemeentehuis komen en gewoon daar om hulp vragen. Dan gaan we ze verder helpen.
0: Ja, ja. Wat is er zo al mogelijk?
1: Er is veel mogelijk. Ik zei net al, we willen heel graag dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Er zijn een paar doelgroepen dat ze zeggen van, joh, we vinden het heel belangrijk dat de jeugd, jongeren, dat die niet in armoede hoeven op te groeien. Dus er is ondersteuning voor schoolspullen, voor sport, voor laptops, voor fietsen en dat soort zaken. Maar ook voor wat oudere jongeren zijn er vergoedingen voor sport, voor cultuur, voor hobby's. Voor de zorgverzekering, er is een collectieve zorgverzekering waar mensen deel aan kunnen nemen. We kunnen ondersteunen bij de zorgkosten.

0: zijn allerlei ondersteuningen voor wonen, energiekosten. Of juist besparingen op energie om daar stappen in te kunnen zetten.
1: Duidelijk.
0: Dus het is een breed pakket.
1: Ja, precies. Nou, dat staat inderdaad ook op die dubbele pagina. Jullie hebben ook een flyer uitgebracht, dacht ik. Dus daar is dat in ieder geval allemaal op na te lezen. Dat formulierenteam, je noemde het al eventjes. Dat is van de mensen van Koppelspoe. Die hebben hier specifiek spreekuren voor?
0: Ja, dat zijn vrijwilligers. Dus dat zijn niet mensen die voor de gemeente werken. Ik ben wel ontzettend blij namens de gemeente dat deze mensen hun tijd en energie erin stoppen om andere mensen de weg te wijzen. En zij hebben spreekuren, inloopspreekuren bij Triton in Vaassen, bij het Cultuurhuis de EGW in Epe en op de Burger Enk.
1: Okay.
0: En daar zitten ze één keer per maand. Ook dat staat in de krant helder vermeld wanneer dat is.
1: Duidelijk. Dan zie ik ook iets staan. Ontdek waar je recht op hebt. Op wat voor manier kun je dat ontdekken?
0: Ja, dan moet je of zelf voldoende handig zijn met de computer of iemand hebben in de buurt die met je mee wil kijken. Want je kunt dus op potjescheck.nl kijken. Ja. En dan kan je heel eenvoudig eigenlijk kijken welke regelingen we nou binnen de gemeente Epe hebben. En dat zijn zowel lokale regelingen, dus regelingen die we in Epe alleen hebben, of gemeente Epe. Maar er zijn ook landelijke regelingen. En die staan allemaal bij elkaar op die website. En dan kun je dus zien van, wat ik net zei, sommige mensen die denken van, ik heb een baan, dus ik heb nergens recht op. Maar sommige regelingen zijn tot 130% van het minimumloon.
1: Ja.
0: Of van het bijstandsniveau. En dan betekent het dus dat je ook als je soms een baan hebt, maar financieel gewoon meer last hebt, dat je wel degelijk in aanmerking kunt komen voor extra ondersteuning.
1: Ja, precies. Zien jullie nu ook, want zeker de afgelopen 2-3 jaar is alles aanzienlijk duurder geworden. Kijk alleen maar even naar je brandstof. Kijk naar je dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Zien jullie nou ook een stijging in het aantal mensen wat een beroep doet op deze extraatjes?
0: Nee, ik zie geen enorme stijging. Ik zie wel dat het constant aandacht nodig heeft om mensen te helpen om bij de regelingen te komen. En dat de regelingen ook de hele tijd nodig zijn geweest en nog steeds zijn. Dus ik maak me er heel sterk voor om ook naar de toekomst toe te zorgen dat we dit soort regelingen in stand houden. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben, dat die daar ook echt gebruik van kunnen maken.
1: Ja, precies. De gemeente die heeft deze potjes. Die stellen zij ook zelf op. Zijn jullie daar enigszins vrij in? Of wordt dat veelal vanuit Den Haag aangestuurd?
0: Volledige vrijheid hebben we niet. Want dan heb je het over inkomenssteun en dat soort zaken.
1: Ja.
0: Maar we proberen wel binnen de grenzen die we vanuit Den Haag hebben, proberen we zo ruimhartig mogelijk dit soort regelingen op te zetten.
1: Nou, prachtig en ook duidelijk zo'n dubbele pagina. Nou, en ik denk voor diegenen die dan wat moeite hebben met lezen, hebben we het in ieder geval op deze manier ook nog even een keer proberen duidelijk aan te geven.
0: Ja.
1: Maarten Heeren, wethouder van de gemeente Epe, dank dat je even tijd voor ons vrij wilde maken.
0: Ja, en dank dat jullie je aandacht aan besteden.
1: Graag gedaan weer en tot een andere keer wellicht.
0: Fijne dag. Tot ziens.
1: Dag.

0: The Band of Cold van Frida Payne. En daarmee werd het alweer bijna 10 uur. Het eerste uur zit er alweer bijna op, Linda. Het gaat wel heel erg snel.
1: Al 5 jaar, hè?
0: Ja, het is natuurlijk. Het is gewoon inderdaad iedere week. Is het gewoon weer hetzelfde. Maar ja, goed, het gaat toch wel weer even razendsnel. We hebben er nog 2 te gaan. Dus tot het tijd zijn van 10 uur hebben we Crockett's Team. Dat kent u ongetwijfeld
1: nog.
0: Ja,
1: Miami Vice.
0: Mooie serie was dat altijd, hè? Die zien we niet meer, dat soort series.
1: Jammer,
0: ik weet niet waarom niet, eigenlijk. Want ik vond dat altijd wel leuk.
1: Ja, misschien houdt de jeugd daar niet van, van zulke series. Wij wel.
0: Is dat het? Ja. Nou ja, goed. Muziek was in ieder geval ook goed. Jan Hammond en Miami Vice.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

laatste single van de Rolling Stones. En die zijn inmiddels ook ruimschoots de 80 gepasseerd, dus die passen prima in dit programma. Zover zijn wij nog niet hier, maar goed. In the Stars heette het, de opener van het tweede uur van brunch op deze donderdag, de 20ste alweer. En u hoort op de achtergrond, hoort u natuurlijk, ja, onze gasten die inmiddels voor dit tweede uur alweer gearriveerd zijn. Maar daar gaan we straks om 9:15 mee in gesprek. Eerst ga ik u in ieder geval even aangeven wat we gaan doen dit tweede uur. De mensen die u op de achtergrond hoort zijn de organisatoren van de Streekmarkt op 29 augustus, die hier weer op de kalender staat. Daar gaan we het straks om 9:15 uitgebreid over hebben. Dan is er op 19 september een spectaculair nationaal 112-event in Vaassen. En de brandweer in Vaassen heeft dan open dag, die dag. En een aantal jaren geleden, volgens mij om precies te zijn 2018, hebben ze dat al eens georganiseerd. En ja, ik weet dat dat toen op enorme belangstelling kon rekenen. Dus men gaat daar ongetwijfeld van uit dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. Maar het is een prachtig evenement. En we gaan horen van de woordvoerder Jorn Hagen van de brandweer uit Vaassen hoe dat nou allemaal precies in zijn werk gaat op 19 september aanstaande. En we hebben een van de deelnemers van het WK Hockey voor Masters. Epenaar Hans Buurs hebben we hier straks in de studio om ons te vertellen hoe dat toernooi op dit moment verloopt. Maar daar straks uiteraard veel meer over. Eerst de Selvera's. Een gouden ouwe. De postkoets.

0: It's a heartache van Bonnie Tyler. Begin juli overleed zij helaas. Een aantal grote hits gehad, waaronder deze. Inmiddels 15 minuten over de klok van 10, oftewel 10:15. Tijd voor onze eerste gast, in dit geval gasten in de studio. Dat zijn de mensen van Wereldwijd Naberschap. Want die organiseren volgende week zaterdag, de 29e, de Heerder Streekmarkt. Nou, daar staat weer van alles te gebeuren. Dus we zijn razend benieuwd, Linda.
1: Door, ja. Lucius de Graaf en Albert Roskam, welkom dat jullie hier in de studio zitten om weer te vertellen over de Heerder Streekmarkt. En Albert, jij zei net, ach ja, we dachten, we hebben dit eerder georganiseerd, dus het is zo klaar. Maar dan komt er nog weer een heel wat bij kijken.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook aan de ene kant maar heel mooi, want vorig jaar was het eigenlijk een mooi succes. De eerste markt die uit de verf kwam, om zo maar zo zeggen.
1: Ja.
2: En dat had ook zo'n spin-off effect, dat het bekend werd. En uiteindelijk kwamen er ook mensen spontaan op de lijn van, mogen we ook meedoen?
1: Okay.
2: We hebben nu zelfs, we zijn vol met ruim 20 kramen. We hebben nog een lijst van 5, 6, 7 die eigenlijk ook wel willen. Dat is voor ons ook een uitdaging van hoe gaat het volgend jaar weer verder.
1: Ja.
2: Dat was een mooie ontwikkeling. en daarnaast hebben we ook geleerd van vorig jaar dat sommige dingen beter kunnen. Bijvoorbeeld de PR. Daar ben je er ook mee bezig met teksten samenstellen. Sociale media was vorig jaar ook een beetje magertjes. Nou, die is als het goed is nu beter uit de verf gekomen. We hebben bijvoorbeeld alle deelnemers gevraagd om op hun sociale media te verspreiden. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe de aanloop zal zijn, ja. De bekendheid met. En Lucius, wanneer komen de spandoeken te hangen?
3: Volgende week, vrijdag, hè, morgen.
2: Ja.
3: Ja, morgen komen de spandoeken te hangen hier in de Heerde en ook in Wapenveld.
1: Dus dan wordt het alweer ietsje bekender.
3: Ja. En ook wat betreft verbeterpunten. De mensen hoeven niet bang te zijn voor lang gras. Ik heb overleg gehad met de gemeente. En Harry Bijsterbos heeft ervoor gezorgd dat het gras mooi is kort gemaakt, zodat ze met de rollators niet door het gras hoeven te struinen.
1: Oh.
3: En we hebben ook een veiligheidsplan nu. Ja. Dat is ook nieuw eigenlijk dit jaar. Dat is wel goed van de gemeente, hoor. Dat ze zeggen van er moet bijvoorbeeld EHBO aanwezig zijn en coördinator. Bijvoorbeeld Albert is dus de chef op de markt. Dus aanspreekpunt ook van als er iets gebeurt.
1: Ja.
3: Dus dat is van, het wordt steeds professioneler, zou je kunnen zeggen.
1: Het wordt steeds groter wat dat betreft.
3: Ja.
1: Lucius, voor mensen die het nog niet kennen, wat is precies die Heerder Streekmarkt?
3: Nou, de Heerder Streekmarkt, dat is gaat uit eigenlijk van Fairtrade en Cheetah Slow. En zoals de naam zegt, wereldwijd naberschap. Het gaat ook over dichtbij. Dat is Cheetah Slow. Hè. Is gericht erop. Slow is langzaam, stad. Hè. Het is eigenlijk langzaam leven. Mm-hmm. Het gaat om duurzaam leven. En dat betekent ook gebruik maken van producten niet van ver weg, maar van dichtbij. Dus zorgen dat de plaatselijke producten worden gebruikt. En dat doen we ook, hè. Dus er komt vlees, plaatselijk vlees, buffelvlees bijvoorbeeld. En andere streekproducten, honing. We hebben bloemen en planten, fairtrade koffie, exotische hapjes in dit geval. Nou ja, muziek. Voor de kinderen is er wat. Dus wat
1: van
3: dat betreft, maar het is allemaal vanuit de streek.
1: Precies.
3: Vanuit de gemeente Heerde. Dat is de grens, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. En Albert, je zei al, vorig jaar waren er zelfs mensen die zeiden, oh, maar wij hadden hier eigenlijk ook wel graag willen staan. Dan heeft het jullie niet veel moeite gekost om al die streekproducten mensen weer bij elkaar te krijgen.
2: Nee, dat klopt inderdaad. We hadden de lijst van aanwezigheid van vorig jaar. We hadden ook een evaluatie gedaan en er kwam ook naar voren van, jongens, dit is een goed concept.
1: Mm-hmm.
2: En mensen krijgen dan ook via het verslag daarvan in de schaapskooi, krijgen ze daar beeld bij. En via de 1-op-1 reclame, mond-op-mond reclame, dat was ook zo. Dus wij hoefden niet te leuren om de standplaatsen vol te krijgen. Ik vond het wel heel leuk dat Lucius net zei van, we hebben exotische hapjes.
1: Ja.
2: Dan denk je, ja, heren, maar dat komt van de verbindingszoekers die met vluchtelingen werken.
1: Oh,
2: en die hebben dus een groep nieuwe heerdenaren, noem ik ze maar even.
1: Ja.
2: bereid gevonden om een stand vol te zetten met hapjes vanuit hun nou, eigen oorspronkelijk land.
1: Ja.
2: Dus het is een mooie.
1: Maar het komt dus wel van dichtbij.
2: Ja, dat komt er wel van dichtbij, ja. Maar het heeft de smaak van ver weg.
1: Ja, precies. Bij wijze van spreken. Wat leuk.
2: Dus uiteindelijk ook wat ik net zei van, ja, dan komen er meer mensen die ook wel willen. En ja, dan is het net van, hoe ga je daarmee om? Wat ook belangrijk is, wij willen ook proberen om zoveel mogelijk spreiding in onderwerpen, in soorten producten enzovoort.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld niet drie van hetzelfde.
1: Nee, precies, dat je allemaal drie kaasmakers
2: hebt. We hebben bijvoorbeeld één hovenier staan. En van wolcreaties zijn er dan wel twee, maar die hebben net weer de verschillende onderwerp van hoe ga je met wol om, bij wijze van spreken. Dus dat loopt gewoon goed. En ook een beetje kijken van, nou, waar zet je ze neer?
1: Ja.
2: Wat ook vorig jaar ook al was, dacht ik, een soort horecapleintje. Mm-hmm. Dat we één plek hebben vlakbij de Jeux de Boelbaan. Waar een soort ontmoetingsplek is met biertafels en zitjes. En daar zit ook Vita uit Wapenveld met de koffie.
1: Ah,
2: en er staan ook die hapjes staan erbij. Dus,
1: dat is net een goede plek.
2: Ja,
1: want het is op de Brink in Heerlen.
2: Het is op de Brink tegenover Herfkens. Dus de Boelbaan is onderdeel van de markt.
1: Okay,
2: want die geven weer, wat ze dan deftig zeggen, clinics. Die geven voorbeelden. Wat is nu Jeux de Boel?
1: Ja.
2: Petank.
1: Oh, wat leuk.
2: En dan kunnen mensen daarin meedoen. Die kunnen dat leren. Dus ook voor kinderen. Sminkmeisjes zijn er. Eentje in dat geval, misschien nog een tweede. Op zo'n manier zijn er ook wat activiteiten en wat interactie. Ja.
1: Maar je zit gewoon midden in het dorp.
3: Ja, dat is ook
1: dat
3: de
1: is
3: bedoeling.
1: Dat is een mooie plek.
3: Ja, heel mooi. Dat is heel mooi. En het is een hele bijzondere dag, want het gaat door tot 4 uur. En daarna begint het muziekprogramma hier in Heerde. Dus,
1: je kunt gewoon de hele dag in Heerde.
3: Je kunt de hele dag doorbrengen in Heerde. Er is eten en drinken en vertier.
2: En vertier.
1: Want is dat ook nog iets waar je rekening mee moet houden als je kiest voor een datum? Dat er niet te veel andere dingen...
3: Ja, dat is zeker zo. Dat is altijd wel spannend. Wij gaan uit van de laatste zaterdag in augustus. En, maar ja, dan moet je altijd even afwachten wat er nog meer georganiseerd wordt. Maar dan proberen we zo vroeg mogelijk achter te komen, zodat je het ook combineert. Hè? Dat je niet elkaar in de wielen rijdt.
1: Ja.
3: Dus dit gaat prima.
1: En tot 4 uur, en hoe laat beginnen jullie?
2: 10 uur is, zal ik maar zeggen, de opening door de wethouder Haring.
1: Mm-hmm.
2: En vanaf 9 uur opbouw. Dus dan komen allerlei auto's met aardewagens en ze worden komen aanrijden. En die moeten dan parkeren in de buurt. 10 uur opening tot 4 uur en dan afbouw tot 5 uur.
1: Ja.
2: En dan ook alles weer keurig achterlaten. Wat Lucie zou zei over die datum, wat jij vroeg. Wij proberen altijd heel vroeg na de evaluatie van dit jaar alweer bij de gemeente aan de deur te kloppen. We hebben volgend jaar, laatste zaterdag augustus, prik hem vast voor ons.
1: Ja.
2: Prik ook de week van de spandoeken. En de dubbeling van sommige activiteiten. Dat is momenteel bij de gemeente Heerde wel een issue voor een soort beleidsontwikkeling richting evenementen. Las ik in de krant. Dat ze ook willen voorkomen dat inderdaad dubbelingen optreden.
1: Ja.
2: Wat dacht ik nu wel, die zaterdag in Wapenveld is, de streekmarkt is daar verplaatst.
1: Oh, okay.
2: En die is dan ook net daar.
1: Ah ja, dat was ook door de omstandigheden.
2: Door de hitte
1: en
2: de droogte, zoals je toe van de plaats. Die
1: is dan
2: nu wel die 29e.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Maar goed, dan kun je 's morgens naar Wapenveld.
2: Ja, dat kan ook.
3: En het is ook zo dat bij elke kraam is het zo dat de eerste twee bezoekers bij elke kraam krijgen een tas met producten mee. Dus
1: je
3: mensen,
1: moet er op tijd bij zijn.
3: Wees er op tijd bij.
1: Wauw, dat wordt een drukte. Hebben jullie dranghekken geregeld?
3: Nee hoor. Het is allemaal heel vredelievend.
2: Voor de Heerdenaren niet nodig.
1: Nee, het is een heel keurig volk.
2: Wacht
1: gewoon op hun beurt.
3: Ja.
1: Lucius, die streekmarkt is eigenlijk ontstaan uit het wereldwijd noaberschap.
3: Ja.
1: Voor mensen die nog niet helemaal duidelijk hebben, wat is nou precies dat wereldwijd noaberschap?
3: Nou, het is een combinatie van fairtrade. Dat is wel zeggen dat je dus eerlijke producten koopt uit andere landen. Hè? Dat is fairtrade. Dat is eigenlijk op afstand. Je zou zeggen, dan zorg je voor de buren op afstand. Hè?
1: Ja.
3: Die boertjes die bepaalde producten kweken en dat ze een goede prijs krijgen. Dat is veraf. En Chitaslo, de gemeente is ook Chitaslo, dus de enige gemeente in Nederland die Fairtrade en Chitaslo is, dat is voor dichtbij.
1: Ja.
3: Maar wij dachten, twee termen, Fairtrade, Chitaslo, dat wordt verwarrend. Wij maken dat gewoon in één woordterm wereldwijd, dichtbij veraf, naberschap. Naberschap, dat is dan eigenlijk de kern van de zaak. Hè?
1: Precies.
3: Dat we zorgen voor de mensen dichtbij, maar als het nodig is ook voor veraf.
1: precies. Dat je in ieder geval oog hebt voor alle twee.
3: Je hebt oog voor alle twee. En het is natuurlijk in het kader van ook van de eerlijke handel. Eerlijk omgaan met producten. Duurzaamheid zit er allemaal achter. Hè?
1: Ja,
3: dat
1: ja.
3: is zo proberen wij ons steentje bij te dragen. En we proberen natuurlijk als Heerde echt ook een beetje een centrum van duurzaamheid te worden.
1: Precies.
3: Want ik zit dan namens Heerde Energiek in deze werkgroep.
1: Ja.
3: Dus dat grijpt allemaal elkaar in. Want Heerde Energiek staat ook op de markt.
1: Ook goed om in ieder geval te bezoeken. En Albert, jullie proberen ook altijd ondernemers in Heerde zeg maar, te betrekken bij dat wereldwijd noaberschap, bij Citaslow, bij Fairtrade.
2: Wij proberen, kijk, de werkgroep moet eigenlijk zichzelf overbodig maken.
1: Mm-hmm.
2: Door te zorgen dat er in de samenleving van Heerde het bekende begrippen zijn waar ze ook voor staan en gaan. En je kunt ook deelnemer worden van wereldwijd noaberschap.
1: Mm-hmm.
2: Door aan bepaalde criteria te voldoen. En dan ook niet alleen pak een beetje. Je doet in je kantine Fairtrade koffie en thee. Maar ook dat je binnen je eigen organisatie het verhaal deelt, uitdeelt en promoot. Op zo'n manier het gedachtegoed van Fairtrade en van Citaslow eigenlijk normaal te laten zijn. Dat gaat aardig goed. We kunnen natuurlijk altijd meer deelnemers gebruiken. Dus mensen, als u luistert en u voelt enige verbondenheid, schroom niet. Via de gemeente Heerde kun je ons makkelijk vinden.
1: Hartstikke goed. Albert Roskam en Lucius de Graaf, dank jullie wel. En veel succes op jullie streekmarkt volgende week.
3: Dank je wel.
0: En Linda, als aanvulling daarop, want dat vind ik toch ook wel even bijzonder om te vertellen. Heerde Blues volgt gelijk de streekmarkt volgende week op. Hè?
1: Ja,
0: dus, en weet je, de hoofdact die daar 's avonds staat, dat is Flavium. Dat is een prachtige band uit Zwolle. Ja, daar hebben we zelfs muziek van. Dat is de moeite waard. Volgende week, zaterdag de 29e, het centrum van Heerde. Voor de streekmarkt en Hear the Blues. Nightlife. Dit is Flavium. Well,

0: Ja, dat wordt een topavond volgende week zaterdag in het centrum van Heerden. Vanaf 7 uur tot 9 uur geven ze een live concert. Flavium, Flavium, hoe je ook wilt. Een band die toch al pak een beet 30, 35 jaar bestaat. En dit was een van hun successen die ze op single gezet hebben. En ja, daar zeer succesvol mee waren. Nightlife. En daarmee werd het precies 10:30. Tijd voor onze volgende gast alweer. Aan de telefoon hebben we Jorn Hagen. En Jorn is van de vrijwillige brandweer, moet ik zeggen, in Vaassen. En die hebben op 19 september een open dag. En ja, dat laten ze niet maar zo voorbij gaan. Ik was er 8 jaar geleden, want zo lang is het inmiddels alweer geleden, was ik er ook bij. En ik kan u zeggen, het wordt een spectaculaire dag. 19 september staat hij op de agenda. En we hebben hem hier in ieder geval even bij ons om de details daarvan verder bekend te maken. Jorn Hagen. Goedemorgen, Jorn.
1: Goedemorgen.
0: Dat is een hele intro, hè?
1: Dat is inderdaad een hele mooie intro.
0: Dat vraagt wel wat van je, hoor. Ja, want we zijn natuurlijk razend benieuwd. Het is nog een beetje stil rondom dit mooie evenement. Ik zie wel dat het steeds meer in ieder geval begint te leven in Vaassen en omstreek. Ik zie sinds gisteren ook grote borden langs de weg staan. Met van die zeilen erin over ja, dit prachtige event. Want ja, jullie gaan het nog een keer proberen, hè?
1: Absoluut, ja. 8 jaar geleden was het een groot succes.
0: Ja.
1: En we organiseren het echt als vrijwillig brandweerfase. Dus het wordt allemaal door vrijwilligers georganiseerd. En het mag weer een heel groot evenement worden.
0: Nou.
1: Het is, je noemt het een open dag. Het is absoluut groter dan een open dag. We noemen het ook het nationale 112-event.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft al aan hoe groot het is. Uiteindelijk hebben we een evenemententerrein van 90.000 vierkante meter.
0: Zo.
1: Waar van alles te doen is.
0: Ja, dat is de laan van Vaassen, dacht ik, hè?
1: Dat klopt. De rondweg van Vaassen wordt ervoor afgesloten.
0: Ja.
1: Van rotonde tot rotonde.
0: Ja.
1: En het evenement vindt dus plaats op de laan van Vaassen, maar ook op alle weilanden eromheen en rondom onze eigen kazerne natuurlijk.
0: Ja, precies, precies. Wat kunnen we allemaal verwachten, Jorn? Laat ons niet langer in spanning.
1: Nou, gelukkig heel veel. Natuurlijk kunnen jullie de hulpdiensten verwachten. De brandweer, de politie en de ambulance. Maar dat hebben we dit jaar ook aangevuld met bijvoorbeeld vrij veel van Defensie.
0: Kijk.
1: Komt. De douane komt langs. De KNRM komt langs. Verschillende bergingsbedrijven komen langs. Dus het is groter dan alleen brandweer, politie, ambulance.
0: Ja, bijzonder.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: Gedurende de hele dag gaan we ook verschillende demonstraties geven. We hebben de doorlopend kleinere demonstraties verspreid over het terrein. En we hebben twee hoofddemo's. Eentje om 11 uur en eentje om 2 uur. Ja, en dat is echt wel spectaculair om mee te maken. We gaan een podium opbouwen, een tribune opbouwen, zodat het publiek alles goed kan zien. En daar komen eigenlijk alle hulpdiensten samen in actie. Wat ook wel mooi is, we hebben ook bijvoorbeeld het MMT-team, het mobiel medisch team, komt met de heli ook naar het evenement toe. En die neemt ook deel aan de hoofddemo. Dus dat wordt ook wel weer een spectaculaire demo.
0: Ja, ja. Ja, bijzonder. Bijzonder. Ja, ik kan me er van alles bij voorstellen, maar je moet er echt bij zijn, toch?
1: Je moet er echt bij zijn.
0: Ja.
1: Er zijn van 8 jaar geleden nog voldoende filmpjes en foto's online te vinden hoe het toen was.
0: Ja.
1: En we pakken het nu gewoon nog ietsjes groter aan.
0: Yeah.
1: En de aanleiding voor het hele evenement is dat Brandweer Vaassen dit jaar 170 jaar bestaat.
0: Kijk.
1: En eigenlijk vieren we dat met de hele gemeenschap en alles daaromheen met zo'n groot evenement.
0: Dat is wel heel bijzonder. Maar goed, nou is die brandweer in Vaassen, die is niet zo groot. Ik meen dat jullie iets van 12 tot 14 brandweerlieden hebben, toch?
1: Nou, gelukkig zijn we iets groter. We hebben 24 leden momenteel.
0: Jullie zijn ontzettend gegroeid de afgelopen jaar.
1: Nou, dat is wel vrij stabiel, hoor.
0: Ah, gelukkig.
1: We hebben ook echt wel 24 mensen nodig. We hebben namelijk 3 voertuigen op de uitruk staan.
0: Ja.
1: En we moeten natuurlijk wel 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn.
0: Precies, maar wat ik ermee wil zeggen is dat je dat niet met z'n 24'en kunt organiseren, zo'n evenement.
1: Nee,
0: je
1: dat klopt inderdaad.
0: Afhankelijk van heel veel vrijwilligers, denk ik.
1: Absoluut. En er werken gelukkig heel veel personen aan mee. In totaal zijn er 400 personen die dag meewerken aan het evenement. En dan hebben we dus van verkeersregelaars tot mensen die demo's geven, die op bezoek komen met historische brandweervoertuigen, krijgen we een aantal. Dus 400 man is er eigenlijk een aantal dagen hartstikke druk mee om alles op te bouwen en in goede banen te leiden.
0: Bijzonder, bijzonder. Hey, ja. En 8 jaar geleden waren er heel veel mensen. Ik weet niet meer precies hoeveel. Dat kun jij ongetwijfeld je nog wel herinneren. Maar hoeveel mensen verwachten jullie dit jaar? Enig idee?
1: Ja. Het blijft vrij lastig inschatten. Ja. Het is een gratis evenement waar iedereen gewoon naartoe kan komen.
0: Ook nog eens, precies.
1: Vorige editie hebben we ingeschat dat we ongeveer 10.000 bezoekers hadden. Ja. En dat willen we eigenlijk wel gaan overtreffen. Dus wij verwachten dat we meer dan 10.000 bezoekers gaan krijgen.
0: Nou, hey, en waar laat je die allemaal?
1: Ja, gelukkig is het terrein heel groot.
0: Ja.
1: We adviseren ook om iedereen zoveel mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Gelukkig hebben we wel een deel van de Lava Fasna gebruiken we als parkeerterrein. Maar ook aan de Talhoutweg hebben we een groot weiland tot onze beschikking, wat als parkeerterrein gaat leiden.
0: Dat is op het industrieterrein?
1: Dat is het industrieterrein en dan loop je via de Laan van Vasna, dan loop je zo het evenement in. Dus we verwachten iedereen ook wel gewoon een plekje te kunnen geven.
0: Kijk, nou, het is weer heel bijzonder en dat in een dorp als Vaassen. Dat maakt het natuurlijk wel heel erg bijzonder. En nou, begrijp ik nou van jou, Defensie, komt die ook met helikopters?
1: Nee, helaas niet met helikopter.
0: Okay.
1: Wat van Defensie wel heel bijzonder is, is dat er een F-16 opgebouwd wordt op het terrein.
0: Oh, ja.
1: En op vrijdag wordt die al helemaal opgebouwd en die blijft uiteraard gewoon aan de grond staan. Maar je kunt dus van dichtbij gewoon een F-16 op het terrein bewonderen.
0: Oh, wat leuk. Ja, het zijn allemaal zulke bijzondere onderwerpen, maar ook de demonstraties. En ja, je hebt het natuurlijk over 2 hele grote demonstraties om 11 en om 2 uur. Maar er zijn heel veel demonstraties. En dat zal ongetwijfeld ook de politiehonden zullen weer een demonstratie geven, neem ik aan.
1: Dat klopt inderdaad. We hebben een partij die politiehonden traint.
0: Ja.
1: Die zijn ook weer aanwezig en die zullen inderdaad met de politiehonden een demo gaan verzorgen.
0: Ik wil daar maar mee zeggen, dat zijn wat kleinere demonstraties, maar ook dat is spectaculair. Zo is er eigenlijk de hele dag wat te doen. Hè? Want van hoe laat gaat het beginnen en tot hoe laat ongeveer, Jor?
1: Ja, het evenement start om 10 uur tot 4 uur 's middags.
0: Kijk.
1: We hebben bij het kazerneterrein ook een horecaplein. Dus mensen kunnen daar ook wat te eten en wat te drinken krijgen. Dus eigenlijk is er voor de hele dag is er gewoon vertier. En aangezien het zo'n gigantisch evenement is, adviseer ik om niet te laten komen. Nee. Want anders ga je niet alles kunnen zien.
0: Nee, precies. Het belooft een spectaculaire dag te worden, die 19e september aan de Laan van Vasna. En als u die niet weet te vinden, dat is daar waar de brandweerkazerne is gevestigd. De rondweg van Vaassen. Daar gaat het allemaal gebeuren op 19 september aanstaande. Woordvoerder Jorn Hagen van de brandweer uit Heerde. Dankjewel dat je ons in ieder geval meegenomen hebt in jouw prachtige verhaal. En we gaan je ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Daar ben ik bijna van overtuigd.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Dank voor nu en tot horens.
1: Hoi.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Queen hoort u en een van hun grote successen, Radio Gaga, wellicht een nummer voor de top 850. We proberen u weer op wat ideeën te brengen, in ieder geval om hem toch vooral in te sturen. Dat kan nog een hele poos, dus laat het ons weten, hetzij via mail het top850@rtv794.nl of stuur een kaartje in met uw favoriete top 5. Dan gaat dat helemaal goed komen. Het is inmiddels 11:15 geweest en onze laatste gast van dit tweede uur is alweer bij ons aangeschoven en die is hier regelmatig gegast. Het zij in een van onze andere programma's of hier bij ons in brunch. Hans Beurs. En Hans is een van de drie Epenaren die onlangs meespeelde in Breda op het WK Hockey voor Masters.
1: Ja, Hans, je hebt de medaille hier voor je liggen. Dat zien mensen niet op de radio. Dus we zouden kunnen zeggen dat die goud is. Maar dat is die niet.
2: Nee.
1: Nee, maar jullie hebben een bronzen medaille gewonnen.
2: Ja, we hebben een bronzen medaille gewonnen.
1: Ja. Ja.
2: En het leuke is, ik heb ruim 10 jaar aan diverse internationale toernooien mogen meedoen. En als ik een plak mee mocht nemen naar Epen, dan was dat of goud of zilver. En deze bronzen had ik nog niet.
1: Echt
2: dus
1: waar?
2: Ik heb nu het setje compleet.
1: Dit is gewoon je allereerste bronzen medaille.
2: Ja. Ja,
1: ah ja, dat moest dan ook een keer lukken zo.
2: Ja, dat, ik ben er in die zin trots op, maar heel eerlijk gezegd.
1: Ja, je had hem liever gehad.
2: Ik had liever.
1: Tuurlijk.
0: Het heeft wel even geduurd.
2: Ook dat. Maar in ieder geval, kijk je wint goud en je krijgt dan zilver. Maar wij hebben dus nu brons gewonnen en de ander is gewoon vierde geworden.
1: Ja,
2: dus in die
1: precies,
2: zin heb
1: precies.
2: Ik wel een fijn gevoel overgehouden aan dit WK in Breda.
1: Want Hans, vertel even. Je doet mee aan het WK Hockey voor Masters.
2: Ja.
1: Wat is dat precies?
2: Nou, er is een onderscheid gemaakt tussen de echte Nederlandse hockeyers, zoals die op dit moment in Amstelveen bezig zijn. Die zijn ook bezig met hun WK.
1: Mm-hmm.
2: En daarna is er een categorie van 30, 35 plus. Die het hockey nog steeds heel erg leuk vinden en dat ook heel fanatiek bedrijven. En
1: ja,
2: die zijn ingedeeld steeds in categorieën van 5 jaar. En vanaf 60 heet dat de Grandmasters. En daarvoor zijn het de Masters.
1: Oké, en jij valt dan onder de categorie 35 plus?
2: Ja, dat klopt. Inderdaad.
0: In zijn dromen.
1: Mensen op de radio kunnen dit niet zien, Jan. We kunnen er van alles van maken. Maar vertel, ja, Hans, even eerlijk, hoe oud ben je?
2: Nou, ik moet je bekennen, ik voel mij 47. Maar als ik onder de douche vandaan kom en me afdroog, dan zie ik de ware leeftijd.
1: En dat is?
2: 47. 74.
1: 74.
2: Ja.
1: Hans, maar dat betekent, heb jij altijd hockey gespeeld? Gewoon van jongs af aan?
2: Ja, ik ben op mijn 12e, tenminste dat mocht toen de tijd. Je mocht toen pas vanaf je 12e beginnen met hockey. Dus ik heb een kleine 60 jaar met die hockeystick ben ik bezig geweest. Ja.
1: En dus op hoog niveau, want anders ga je niet meedoen aan een WK.
2: Tot en met mijn veteranenperiode heb ik niet echt hoog gespeeld. Maximaal tweede klasse. Dus dat is best aardig. Maar mm-hmm, zeker niet bij de top. En op het moment dat ik bij de veteranen ben ik in Zwolle bij de veteranen hoofdklasse gaan spelen. Nog een keer een uitstapje gemaakt in Harderwijk. En dat is eigenlijk mijn top geweest.
1: Yeah.
2: Maar de spelers waarmee ik in het verleden heb gespeeld, dat waren mensen die vaak ook in het Nederlands elftal hebben gespeeld, of hoofdklasse of overgangsklasse. Maar zo.

0: ster ben ik nooit geweest.
1: Maar wel met die mensen in een team kunnen spelen. Want, ja. Want jullie hebben nu, wij lazen in de krant, 3 spelers van de Eper hockeyclub die dan aan dit WK mochten meedoen.
0: Ja.
1: Hoe wordt dan jullie team samengesteld?
0: Nou, in principe zijn de mensen lid van de 60-plus club. Of bij de Masters geldt dat een beetje hetzelfde. En dan wordt er, kun je je aanmelden om mee te willen doen aan een Europees kampioenschap. Of aan het WK in dit geval. En dan wordt er geselecteerd. En daar worden dan teams, een A, een B en soms een C-team van samengesteld. En daar ga je eigenlijk vanaf januari zijn wij begonnen met voorbereidingen. En dan kun je meedoen. In dit geval dus in augustus met een WK.
1: En hoe ging dat? Want vertel even.
0: Ja, nou ja, ik ben in januari. Dat was in eerste instantie 1 keer in de 14 dagen. Maar daarna is het wekelijks dat we in Zeist bij elkaar kwamen. En dan komen dus alle spelers die op dat moment ook kunnen. En ook voor in aanmerking komen. Die komen daar naartoe. En dan krijg je een behoorlijk stevige training van zo'n 1,5 tot 2 uur. Waarbij je niet alleen fysiek, maar ook technisch en tactisch aan de gang gaat. Ja, en dan wordt er door een coach een team samengesteld. Van nou, dit zijn de mensen die op het middenveld en achterin kunnen. Of dit zijn typisch de mensen die in de voorhoede kunnen. En dan wordt eigenlijk zo'n team samengesteld. Zodat je niet, plat gezegd, 10 keepers en 1 aanvaller hebt.
1: Nee, je moet een
0: goede mix.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: oké. En dan, want dan ga je wekelijks ga je trainen.
0: Ja.
1: En dan ga je meedoen aan zo'n toernooi. En het is ook de coach die dan zegt, jongens, maar dit is het team. Zoals ik hem bedacht heb, deze mensen zet ik in. Deze mensen zitten reserve.
0: Ja, dat is inderdaad gewoon er zit ook nog een technische commissie die dan een eerste selectie doet. Maar dan krijgt een coach, trainercoach, krijgt een groep mensen tot zijn beschikking,
1: mm-hmm.
0: Waarvan ze zeggen van daarmee ga de voorbereiding maar mee doen. Er zijn altijd mensen die om wat voor reden ook afvallen, soms geblesseerd, soms om privéredenen. Ja, en dan ga je met zo'n 17, 18 spelers ga je naar zo'n toernooi.
1: Yeah.
0: En dan is het inderdaad de coach die bepaalt van jongens, jij staat op die plaats en jij staat op die plaats. En het voordeel bij het hockey is dat je eigenlijk constant kunt doorwisselen. Ja, dat is op dit moment heel mooi te zien bij het Nederlands dames en heren team in Amstelveen. Daar zie je gewoon dat mensen soms 2, 3, 4 minuten in het veld zijn. En dan worden ze alweer verwisseld.
1: Ja.
0: Zitten ze in ook een heel strak schema wat dan daar gehanteerd wordt.
1: En is het dan ook zo dat je, net als bij voetbal, kom je in bepaalde pools?
0: Ja.
1: Kom je en heb je dan ook het gevoel, dit is een makkie, dit gaan we redden?
0: We hebben,
1: of niet?
0: Nou, op dit niveau zijn, gezien de leeftijden, zijn de verschillen niet meer zo groot. Maar er zijn wel soms teams waarvan je weet van, dat moet wel lukken. Maar we zaten toch in een behoorlijk zware pool. Dus we waren echt heel blij dat we de halve finale überhaupt hebben gehaald.
1: Okay.
0: En daar zaten we met 2 Australische teams en het Engels team. En wij zaten voor de plakken te strijden.
1: Ja. En dan heb je, want je hebt waarschijnlijk die teams ook al zien hockeyen. Dan heb je al een beetje een idee van, hier hebben we een zware dobber aan. Of hier moeten we daarop letten.
0: Precies, ja, dat is wel wat de coach, maar soms doen wij dat zelf ook. Dat we gaan kijken wat voor tegenstanders er zijn. En dan weet je ook, wacht even, als ik op een middenveld sta, dan is dat de spelverdeler. Wat doen we daarmee?
1: Ja.
0: Ga ik er zelf op spelen? Of hebben we een stofzuiger die we daarop zetten, zodat die man geen bal krijgt. En dan heb ik wat meer ruimte om te spelen.
1: Ja. Ja.
2: Hans, dan kan ik me voorstellen dat, want het zijn heel veel deelnemers, omdat er heel veel leeftijdscategorieën ook zijn. Maar het is wel een kostbaar plaatje. Je roept de Australiërs, die mensen die moeten toch hier maar naartoe komen. Ze moeten trainen. Ik neem aan dat dat niet allemaal bekostigd wordt door de verschillende bonden, maar dat die mensen zelf in de buidel moeten tasten.
0: Voor wat
2: reizen, maar ook voor de periode natuurlijk.
0: Ja, dat voor wat betreft de andere landen weet ik het niet exact.
2: Nee.
0: Maar ja, dat ga ik dan toch maar zeggen, de Nederlandse Hockeybond. Daar heb ik nog nooit een dubbeltje, nee, dat kwartje, nee, ja. Ook niet, nee, van gekregen om mijn onkosten te dekken.
2: Nee, maar dat bedoel ik dus. Ja. Dus het is uiteindelijk, het kost wel. Want je moet aan de trainingen. Dat zal ook niet hier om de hoek zijn. Neem ik aan.
1: Ja.
2: Dus je moet daar wel altijd naartoe. Ja. Zo'n toernooi speel je, ga je ook niet op en neer, neem ik aan. Dus moet je toch iets van slaapgelegenheid vinden. Dus het moet wel een hele leuke hobby zijn.
0: Het is ook een hele leuke hobby. En gelukkig heb ik al mijn ribben nog in mijn lijf. Nee, dat is inderdaad zo. Want ik heb natuurlijk een aantal internationale toernooien.
1: Ik wou zeggen, nu was je in Nederland. Maar ja, is nu is het
0: Nederland. Dat valt dus mee. Maar ik heb dus inderdaad ook in Australië. En ja. Ik heb een internationaal toernooi in Zuid-Amerika mogen spelen. Ja, dat zijn wel kosten die er aantikken. En het gevolg is, en dat was met name in het met het team in Australië, dat een aantal spelers die echt in dat team toen thuis hoorden, zeiden van ja joh, maar ik ga niet een paar duizend euro uitgeven, nee, om dan een aantal dagen achter een balletje aan te lopen en dan vervolgens weer terug te vliegen. Ik heb dat toen de tijd zelf opgerekt en ik ben nog ruim 3 weken in Australië gebleven, omdat ik er nog nooit was geweest. Maar ja, nee, dat klopt. Het zijn kostbare dingen. En ik vind het echt heel jammer dat wat dat betreft de Hockeybond helemaal geen geld aan, tenminste in ieder geval niet voor mij
1: niet
0: zichtbaar,
1: voor de spelers, ja,
0: aan spelers of een onkostenvergoeding geeft. Terwijl ze wel heel nadrukkelijk propageren een leven lang hockey. Nou, ik denk dat ik, maar zeker nog oudere mensen, liep iemand van 89 rond. Dat is dan toch wel het bewijs dat, dat als je inderdaad fit blijft, dat wij promotie zijn voor een leven lang hockey.
2: Zo is het. Zo is het. Want zal ongetwijfeld qua organisatie zullen ze wel wat kosten bijdragen. Denk ik zomaar.
1: De toernooien waarschijnlijk, maar niet voor de individuele spelers.
0: Nee, maar ik geloof ook niet dat ze voor bepaalde kosten. Maar nogmaals, ik hou me daar eventjes buiten.
2: Maar is ook op dit moment niet relevant. Maar ik was er eigenlijk alleen even benieuwd naar een andere vraag. Ja, want elke avond kunnen we om de dag eigenlijk zien het Nederlandse hockeyherenteam en het Nederlands hockeydamesteam om 6 uur. Eigenlijk elke avond deze week is er weer. Wat vind je van het niveau? Zit Nederland goed in de
0: In zeker, zeker. En zeker de dames die die hebben een ongelooflijk mooie instelling. Ik betrap soms de heren op een wat arrogant gedrag op het moment dat ze met 1 of 2-0 voorstaan.
2: Nonchalant misschien?
0: Ja, zo mag je het ook noemen.
2: Ja. Ja. Ja. Dames is wel buiten categorieën.
0: Dat is echt geweldig.
2: Als je gisteravond zag, ik zie de wedstrijden zelf inderdaad. Als je ze gisteravond tegen Japan ziet spelen, dan is dat toch geen, dat is geen partij.
0: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is, nee, maar goed, nogmaals. Ik heb tegen gisteravond ook zitten kijken. En als ik dan het niveau van de dames zie, dan denk ik van goh, misschien moet ik binnenkort maar als trainer-coach naar Japan toe gaan. Dan kan ik ze iets bijbrengen. Hop. Op mijn niveau dan, hè?
2: Ja, precies. De klok is voor ons altijd heel belangrijk. Het loopt alweer tegen 11. Dus we moeten het gesprek. Maar ik wil je een keer op de zaterdagmiddag in ons sportprogramma hebben, Hans. Want het lijkt me leuk.
1: En dan met je collega's misschien.
2: Om nog eens een keer daar wat herinneringen op te halen. Ja. Want het lijkt me bijzonder.
0: Heel fijn hier te zijn geweest.
2: Dankjewel voor je komst.
0: Ja,
2: en tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. Tot 11 uur is dit Layback.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en Supreme van Robbie Williams. En ja, u kunt het niet zien, maar ik heb het hier voor mij op een beeldscherm staan. Ook een mooie foto van ja, een groep sporters eigenlijk. Die ook met een medaille in de hand. Net als dat Hans hier straks in de studio was. Dus dat past heel mooi. We zijn aanbeland in het derde uur van onze uitzending van Brunch. En wat kunt u nog van ons verwachten in dat laatste uur? We gaan praten met Wim van het Einde van Ambt Epe. En dan gaan we... Dan gaan we het hebben over de historie van Epe. En Martin Verhoef, de locatiemanager van Reobot, komt zo meteen naar de studio. Want volgende week zitten we weliswaar in Emst. Maar de week daarop hebben we een locatieuitzending vanuit Reobot. Dus daar gaan we alvast over praten. En natuurlijk onze vaste laatste gasten van het derde uur. Sandra Smaal en Ko Rakhorst. En die komen ons natuurlijk nog weer bijpraten over jazz en more.

0: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
1: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
0: Ja, en dat is onze wekelijkse item. De ene week de Heer der Historische Verenigingen en de andere week natuurlijk Ambt Epe. En vandaag is het de beurt aan Ambt Epe en we hebben aan de telefoon Wim van het Einde. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
0: Goed dat je er weer bent om ons eens even weer wat meer geschiedenis bij te brengen. En dit keer weer van de gemeente Epe. Want waar ga je het over hebben vandaag?
2: Over de dorpskerk van Vaassen, die in 1853 eigenlijk herbouwd is. Tenminste, het schip.
0: Ja.
2: En dat heeft natuurlijk best wel historisch een behoorlijke impact. Want er moet heel veel geld bij elkaar gebracht worden door de kerkelijke gemeente. Er moet een nieuw ontwerp worden gemaakt. Je neemt afscheid van een oude kerk die heel vertrouwd is bij heel veel gemeenteleden. Dus dat heeft best wel een behoorlijke impact in die tijd.
0: Ja, ja. Want waarom was het nodig?
2: Nou, er was een soort van standaardwerk in die tijd van de A. Die beschreef allerlei dorpen en dergelijke. En daar stond over Vaassen ook in dat het een dorpskerk was in 1849 die oud en vervallen was.
0: Oh.
2: Met andere woorden, ja, je moest echt wel een keer wat, want volgens mij de daak die lekte en dat soort zaken meer. En dat betekent dus dat eigenlijk dat je denkt van ja, willen we hier nog normaal een kerkdienst kunnen houden?
0: Ja.
2: Bij slecht weer dat je in de regen zit en het drukt allemaal. Nou kunnen in die tijd mensen wel wat meer hebben dan wij tegenwoordig. Dus,
0: je moest met de paraplu op in de kerk zitten eigenlijk.
2: Dat weet ik niet, maar dat stond er niet bij. Maar het zou zomaar kunnen, want als het dak lekte, dan zal het dus wel ook in de kerkzaal te merken geweest zijn.
0: Ja, maar ook jammer, want daarmee gaan er natuurlijk ook een hoop dingen verloren. Als je bijvoorbeeld een lekkage hebt in de kerk of wat ook.
2: Ja, maar dat gaat van kwaad tot erger, want je krijgt natuurlijk heel veel vochten in zo'n oude kerk. En mm-hmm. Het aardige is wel dat we nog tekeningen hebben die in het Rijksmuseum liggen van de kerk, die door Hulzebos destijds zijn gemaakt. Net voordat de kerk afgebroken werd. Dus dat zijn hele mooie gedetailleerde tekeningen. Kan iedereen van de studio daar gewoon downloaden als je dat wil, in hoge resolutie zelfs.
0: Ja.
2: Het is wel mooi dat die tekeningen nog zijn, want dat laat toch wel zien dat het hoe die kerk eruit gezien heeft.
0: Ja.
2: Trouwens, ja, als je in Epe gaat kijken bij de grote kerk, dan lijkt dat wel heel veel op die van Vaassen. En dat werd volgens mij in het stuk van de A ook wel min of meer gezegd, dat die twee kerken best wel heel veel op elkaar leken.
0: Oké.
2: Dus je kunt het ook nog in de praktijk zien. Dat is het leuke ervan.
0: Hoe het eruit gezien heeft, zeg maar dan. Nog,
2: ja.
0: voordat het helemaal verbouwd is.
2: Ja.
0: En die verbouwing, want ik kan me voorstellen dat kost nogal een hoop geld.
2: Ja.
0: Wie financierde dat dan?
2: Nou, het idee was vroeger ooit dat het een waterstaatskerk zou zijn. Een waterstaatskerk, die werden op een gegeven moment heel veel gebouwd. Omdat na de Franse tijd, dat er eigenlijk werd gezegd vrijheid van godsdienst. Dus betekende vaak dat rooms-katholieke kerken of protestants werden. Of dat ze rooms-katholiek bleven. Maar dat de andere gemeenten wel ook die ruimte moesten hebben.
0: Ja.
2: Sinds de 80-jarige oorlog eigenlijk, zoals de meeste mensen het kennen, had je eigenlijk al dat de protestantse religie bevoorrecht was.
0: Mm-hmm.
2: Dus er werd eigenlijk gekeken van, ja, wat is de grootste deel van de bevolking wat naar de kerk gaat? Dat was in fase protestants, dus mm-hmm. Het was een protestantskerk geworden. Betekent wel dat op de Oosterhof trouwens wel een waterstaatskerk gebouwd werd rond diezelfde tijd.
0: Ja.
2: Maar de Vaassen kerk die is door de bouwmeester van gemeente Deventer destijds ontworpen. Dus dat is geen waterstaatskerk. Dat is in ieder geval wel duidelijk.
0: Oké. Want dan krijg je echt een ontwerper die die kerk ontwerpt.
2: Ja.
0: Maar ik kan me zo voorstellen, want je zei het al, de vorige kerk leek heel erg op de kerk in Epe. Had hij dan ook een bepaald kenmerk dat je zegt, nou daar kan je aan zien dat hij degene geweest is die een ontwerp gemaakt heeft of de kerk ontworpen heeft?
2: Dat kon je terugvinden in de stukken die de financiële stukken van waaraan betaald werd.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb dat ja, ongeveer 25 jaar geleden was ik bezig met het boek van het orgel.
0: Ja.
2: En toen kwam ik tegen dat de kerk toen afgebroken was. Er zit trouwens ook aan de Dorpsstraatkant een gedenksteen, zeg maar, om te denken van wanneer die in gebruik genomen is. Maar toen ik met het orgel bezig was, toen zag ik dat er in ieder geval een nieuwe kerk gebouwd werd.
0: Ja.
2: Maar het rare was dat op het moment dat de eerste steen gelegd werd, dus toen was het hele schip eigenlijk afgebroken. De toren bleef wel staan trouwens. Maar dat bij het eerste steen leggen, dat er in feite het orgel speelde. En dat was een beetje vreemd. Hé, wacht even, het hele schip waar het orgel dus in staat, het orgel zal toch niet buiten staan? Maar daar zullen ze waarschijnlijk een soort houten constructie omheen gebouwd hebben die het orgel in die tijd beschermd heeft.
0: Ja.
2: En nou goed, dan kan er ook een orgel gespeeld hebben op dat moment.
0: Oké. Dat was een beetje gewoon helemaal in de stijl. De eerste steen wordt gelegd en we hebben daar ook toepasselijke muziek bij.
2: Ja, er werd natuurlijk bij gezongen en iedereen was blij dat er een nieuwe kerk kwam.
0: Ja, ja.
2: Met andere woorden, er was voor gespaard en daar wilden mensen dan ook wel graag bij zijn.
0: En is die kerk dan ook groter geworden dan dat die was? Of is die in omvang, maakte dat niet uit?
2: De kerk is aanmerkelijk groter geworden. En als je aan de bouwstijl van de grote kerk in Epe kijkt, dan zie je dus allemaal kolommen staan.
0: Mm-hmm.
2: En van die steunberen aan de buitenkant. Dat past bij oudere gebouwen. Want dan moet op een gegeven moment van de buitenkant die muur recht overeind worden gehouden.
0: Mm-hmm.
2: Het schip van de huidige Dorpskerk in Vaassen, dat is dus dat er in feite met prikstangen, dat op die manier de muren bij elkaar getrokken worden. En die lopen dus door de kerkzaal aan de bovenkant. Dat zijn ook de stangen waar mensen wel zeggen van waar zijn die dan voor?
0: Ja, dat klopt.
2: Dan moet je ongeveer voorstellen dat je een driehoek houdt. Dat je die onderkant van die driehoek, dat is een beetje lastig verhaal.
0: Ik ben geen kerkganger, maar ik heb wel eens in de kerk gezeten, inderdaad. Ik weet wel wat je bedoelt ook. Dat je inderdaad die buizen ziet en je denkt, Maar dat is dus om dat dak en die mooie kolommen bij elkaar te houden.
2: Ja, moet je voorstellen, een dak is vrij zwaar.
0: Ja.
2: De pannen die erop liggen, er ligt een behoorlijk gewicht op.
0: Mm-hmm.
2: Dat heeft dus de neiging dat het dak inzakt.
0: Ja.
2: Dus die punt van het dak, dat die naar beneden zakt en dus aan de buitenmuren, de buitenmuren naar buiten drukken. En die stangen, die helpen er dus mee om die dakronden, zeg maar, bij elkaar te houden.
0: Ja.
2: Zodat je niet op een gegeven moment een instortend dak krijgt.
0: Precies.
2: En dat was gewoon een heel nieuwe technologie, waardoor je een kerkzaal veel groter kon maken zonder de kolommen in het midden te moeten hebben.
0: Ja, en ook aan de buitenkant ziet het er dan anders uit.
2: Ja, want dan heb je niet meer die dikke steunberen nodig.
0: Nee. God, zo heb ik nog nooit naar de kerk in Vaassen gekeken. Als ik nou weer op dorp kom, dan ga ik er eens even wat kritischer naar kijken. Wat leuk.
2: Ja, in ieder geval op zaterdag tussen 10:30 en 12:30 is meestal de kerk al open. Dus ik loop rustig binnen.
0: Maar dat maakt je wel eens nieuwsgierig. En dan denk ik, wat leuk om dat te weten, inderdaad.
2: Ja, en in die tijd zijn er ook nog een paar andere dingen gebeurd. Want bijvoorbeeld er lag ook een grafsteen van de Van Isdoorns, ja, die is pas in 1962 verplaatst.
0: Mm-hmm.
2: Die zie je op een gegeven moment ook in de kerkmuren ingemetseld.
0: Oké.
2: Okay. Dat geeft ook de band tussen de dorpskerk, die ooit voor de reformatie natuurlijk rooms-katholiek was, met de Van Isdoorns van de Kannenburg heel duidelijk weer.
0: Ja.
2: En heeft los van het feit dat de Van Isdoorns na de reformatie nog steeds in de dorpskerk in de grafkelders begraven werden.
0: Mm-hmm.
2: Ondanks dat het onderhand een protestantse kerk geworden was. Maar de kerk was ooit ingezegend, dus ingewijd. En dat betekent dus dat rooms-katholieke edelen daar rustig begraven konden worden.
0: Oh, wat grappig. Ja, want je zou inderdaad denken, dat hoort dan in de katholieke kerk.
2: Ja, maar die was er niet.
0: Nee.
2: En ze hadden op de Oosterhof van een schuurkerk, maar ja, dat was
0: nee,
2: natuurlijk
0: niet. Nee, daar kun je geen graf neerzetten.
2: Nee, dus dat gebeurde niet. Trouwens, Het gezegde rijke stinkers komt daar vandaan.
0: Oh ja.
2: Grafkerken die geven altijd grafkelders geven altijd een mufgeur.
0: Ja.
2: Dus in de grafkelders lagen rijke mensen, dus dat muffen stonk altijd een beetje in de kerk. Met andere woorden, dan heb je rijke stinkers.
0: In de kerk begraven. Oh, wat grappig.
2: Ja, goed, het zijn maar kleine dingen, maar.
0: Het is wel leuk om te weten.
2: Ja,
0: hartstikke leuk. Wim, dank je wel dat je ons deze week ook weer hebt willen bijpraten over een stukje geschiedenis uit de gemeente Epe. En wellicht ben ik zaterdag al wel in Vaassen en ga ik toch met een heel andere blik eventjes kijken naar die kerk in Vaassen.
2: Ja, is goed.
0: Dank je wel. En okay. Tot de volgende keer.
2: Ja hoor, dag.

0: Jan, wil jij hem afkondigen?
1: Er staat een heel moeilijk woord. Oh, hij is al weg.
2: Cicelino Linto. Ja, ja, dat doe jij dan de artiest. Marachi Mexico.
1: Ah, fijn dat jij dat doet.
2: Nee. De Spaans of Mexicaans is niet mijn sterke kant. Dus daar waag ik mij niet aan. Maar goed, het was in ieder geval weer een lekker deuntje voor deze ochtend. Hey, we hebben hier weer drie gasten in de studio zitten. En die zijn van Reobot, het verzorgingstehuis in Wapenveld. En die zitten hier eigenlijk om een kleine aftrap, zeg maar, te geven voor over 2 weken, 3 september, zijn we namelijk op locatie bij de locatie Reobot in Wapenveld. En dat vinden we natuurlijk altijd heel leuk. We hopen dan ook dat er heel veel mensen zijn bij in Reobot die in de orangerie bij ons komen zitten en gewoon lekker meeluisteren, verzoekplaatjes aan mogen vragen. Doen we allemaal, maar daar hebben we het later nog uitgebreid over. In eerste instantie hebben we even een klein voorgesprek. En dat doen we gewoon live op de radio. Bij ons is aangeschoven de locatiemanager Martin Verhoef. Aleid dokter en die altijd een van de verzorgenden is geweest. Tegenwoordig niet meer, begrijp ik, Aleid. En Gerda Dijkslag, die is nog actief bij de receptie. Nou, hartstikke leuk dat jullie even tijd gevonden hebben om hier bij ons in de studio te komen. Reobot Wapenveld bestaat al heel lang, Martin. Hoe lang?
3: Nou, wij bestaan inmiddels 50 jaar.
2: Kijk.
3: En dat is ook de reden dat we daar aandacht aan gaan geven. We hebben een hele maand bedacht met allerlei activiteiten. En we dachten, het is ook goed om de lokale omroep op te zoeken. Om gewoon eens iets te vertellen over Reobot. We zijn al 50 jaar in Wapenveld gesitueerd. En het is eigenlijk ontstaan vanuit de lokale kerken. Mm-hmm. Die vonden dat de mensen die ouder werden ook in de gemeenschap een plek moesten krijgen. Dus daar hebben ze toen was het nog een bejaardentehuis voor opgezet.
2: Yeah.
3: En inmiddels zijn we een verpleeghuis.
2: Yeah. Ja, wat is het verschil?
3: Nou ja, kijk, bejaardentehuis, daar ging je eigenlijk op de fiets naartoe om te gaan wonen.
2: Ja.
3: En er waren nog echt kwieke mensen.
2: Daar had je geen hulp nodig?
3: Nee.
2: Nee.
3: Kijk, een tegenwoordig verpleeghuis, ja, dat is echt het laatste stukje van het leven.
2: Mm-hmm.
3: En daar komen mensen niet omdat ze een zere teen hebben, bijvoorbeeld. Nee.
2: 50 jaar, Martin. Zitten jullie al 50 jaar ook op deze locatie? Of is het
3: ja? Al 50 jaar op die locatie.
2: Oké. Ja. Jij zit er nog geen 50 jaar bij,
3: nee,
2: denk ik.
3: Nee. 4 jaar nu.
2: 4 jaar. En bevalt dat?
3: Zeker.
2: Ja?
3: Zeker. Het is een mooi plekje.
2: Wat doet een locatiemanager zo de hele dag?
3: Nou, ja, kijk.
2: Het is een gewetensvraag, hè, dit? Ja.
3: Vooral zorgen dat we voldoende personeel hebben, dat de bedrijfsvoering op orde is, dat mensen plezier hebben in hun werk,
2: mm-hmm.
3: dat bewoners ook met plezier bij ons wonen, de dingen kunnen doen die ze graag willen doen, een stukje eigen regie houden over hun leven. Dat zijn eigenlijk de dingen waar we met elkaar voor verantwoordelijk zijn.
2: Eigenlijk de mensen een gevoel geven dat ze niet in een verzorgingstehuis zijn.
3: Precies. Ja.
2: Dat is wel een leuke functie.
3: Ja, heel leuk, zeker.
2: Ja, die bevalt je goed.
3: Ja hoor.
2: Nou, dat zie ik ook aan je, want je kunt er passievol over vertellen. Aan de andere kant zit hier Aleid dokter. Aleid, wij hebben wat meer contact gehad, om met name over die locatieuitzending ook met elkaar te praten. Maar jij bent ook heel lang werkzaam geweest, begrijp ik, bij Reobot als verzorgende.
4: Ja, dat klopt. Ik ben daar als meisje van 16 binnengewandeld.
2: Zo.
4: En ik heb 45 jaar daar gewerkt.
2: Ja.
4: En met heel veel kort gestopt. Als gestopt op de afdeling. Maar ik ben wel gebleven als vrijwilliger.
2: Ja, precies. Je bent eigenlijk gestopt om betaald te worden.
4: Ja, precies.
2: Ja, maar ze kunnen natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken. Wat doe jij met name dan nog voor Reobot als vrijwilliger? Los van organiseren van feesten en partijen in verband met het 50-jarig bestaan?
4: Nou ja, er zijn ook genoeg andere feestjes te organiseren.
2: Kijk.
4: En laatst hebben we een Camping Live dag voor in de tuin gehad, wat echt een heel groot succes was. Ja. De wandelavond waarmee de burgemeester meeloopt en de medailles uitreikt.
2: Kijk.
4: En dan komt de blaaskapel uit Veessen.
2: Ja.
4: Wat nog meer? We proberen eigenlijk van allerlei leuke dingen te organiseren. Waar de mensen een glimlach van krijgen.
2: Bijzondere dingen van voor de mensen die er wonen, voor de bewoners.
4: Ja. Maar ik help ook in de huiskamer. En als het echt nodig is, help ik ook nog wel een paar uurtjes in de zorg.
2: Hoeveel uur per week doe je dat dan, Aleid?
4: Nou, dat wisselt.
2: Dat is wat afhankelijk van...
4: Nou, soms ben ik er wel 3 keer in de week, 4 keer in de week. En soms sla ik een weekje over. Het is net hoe het uitkomt.
2: Ja, precies.
4: Hoe het ook past in mijn agenda.
2: Ja, ja. Ik kijk even naar de mevrouw naast jou. Dat is Gerda. En Gerda, die werkt ook volgens mij als vrijwilliger. Of ben jij... Jij bent in dienst bij
0: Report. Ik ben in dienst, ja.
2: Want jij doet de receptie hier, Gerda.
0: Ja, en, klopt.
2: En doe je dat ook al heel lang?
0: De receptie doe ik, denk ik, nu ongeveer 23 jaar.
2: Kijk.
0: Ik ben ook begonnen, net als Alet, in de zorg.
2: Kom iets dichter bij de microfoon als je wilt. Dan kunnen we je in ieder geval goed horen. Maar jij bent ook verzorgende geweest.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment zochten ze een receptionist. En toen dacht jij van, dat lijkt mij ook
0: nou,
2: wel.
0: Nou, zo is het niet helemaal gegaan. ik ben begonnen als bejaarde verzorgende. Ja. Toen kon je intern nog de opleiding tot... ziekenverzorgende doen heb ik toen nog gedaan. Ja. Maar ja, door lichamelijke klachten ben ik nu receptionist.
2: Kijk, ja precies. Oké, okay, nou dat is
0: tussendoor
2: mooi.
0: Heb ik nog wel, ook wel andere dingen gedaan, maar nu dus alleen nog de receptie. Ja.
2: Dat is toch mooi dat dan de werkgever in ieder geval ook in zo'n situatie voor zo'n oplossing kan zorgen.
0: Absoluut.
2: Hoeveel mensen, Martin, werken er bij Reobot?
3: Nou, momenteel hebben we 106. Medewerkers. Okay. En die hebben allemaal een verschillend grootte van contract. Yeah. Er zijn een aantal mensen die echt fulltime werken, maar ook mensen met hele kleine contracten. Maar als je het hebt over het aantal mensen, dan zijn het de 106.
2: Yeah. En die zorgen voor hoeveel bewoners?
3: We hebben 79 appartementen. Daar kunnen ook echtparen wonen. We hebben een aantal echtparen. En we hebben een aantal kamers waar mensen voor een kortdurend verblijf opgenomen kunnen worden.
2: Ja.
3: Dus als het tijdelijk thuis niet meer gaat, dan komen ze een tijdje bij ons wonen. Met het idee van, we gaan weer terug naar huis.
2: Ja. Precies. Hoeveel kamers? Of
3: we hebben 79 kamers, dus we hebben ongeveer rond de 80, 85 bewoners.
2: Oké, okay. Ja, precies. Ja. Nou, dat is ruim 1-op-1. Dus,
3: zeker,
2: qua verzorging. Ja. Ja, dat is gebruikelijk tegenwoordig in de zorg. Hè?
3: Nou ja, kijk, in de medewerkers, het zijn niet allemaal zorgmedewerkers. Het zijn ook mensen van de facilitaire dienst, van de...
2: administratie.
3: Precies, de huismeester is ook iemand. Ja,
2: duidelijk. Dus daar zit... uiteraard. Je hebt ook de mensen nodig die de zaken rondom de verzorging in ieder geval regelen. Hey, 50 jaar Reobot, dat gaan we de hele maand... september vieren, begrijp ik. En wij geven de aftrap, begrijp ik, op donderdag 3 september. Dat is vandaag over 2 weken al. Wat gaan jullie nog meer doen in die maand september?
3: Nou, we hebben een heel leuk programma samengesteld als commissie, waarbij zowel er iets in zit voor medewerkers, als ook voor bewoners, als ook voor families.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld een barbecue voor bewoners. Die hebben we op dezelfde dag als jullie komen, 's avonds.
2: Ah, hoor je dat, Linda? Je bent er even niet bij. We hebben een barbecue, begrijp ik.
1: Oh, oké. Okay. Dus ja, nee, ik moest net even de deur openen. Ja, dat heb ik weer gemist. Maar ik ga dat over 2 weken natuurlijk nog eens horen.
3: Maar dan, en de volgende dag hebben we een barbecue voor de medewerkers. We hebben ergens een reunie voor oud-medewerkers georganiseerd. En we hebben ook een viering, een jubileumviering georganiseerd. Want we zijn een christelijke organisatie, dus we willen ook daar... gezien de identiteit ook aandacht gaan geven. Dus dan hebben we meer een viering, zeg maar, een jubileumviering. Ja.
2: Want dat is, ik kijk weer even naar Aleid, maar misschien kan Gerda daar ook antwoord op geven. Want dat betekent dat dus de hele maand september er activiteiten zijn. Ik hoor van Martin in ieder geval dat de barbecues, maar zijn er ook nog specifiek, waardoor de mensen wat in beweging moeten komen? Of is dat lastig voor ouderen?
0: Nou, er komt een matrozenkoor, dus dan, dat helpt ook altijd wel om de mensen in beweging te krijgen en een beetje sfeer te brengen.
2: Ja. Welk matrozenkoor? Kun je dat zeggen, die naam, of moet die nog even geheim blijven?
0: Ik dacht uit Apeldoorn, maar die zal... Okay. Hij is al een keer eerder geweest. Ik zit ook in de bestuur van de Stichting Vrienden van Reobot. Dus die hebben we al een keer uitgenodigd. Aha. En dat was toen een groot succes.
2: Kijk. En?
0: En er komt nog een barista. Dus dan kunnen de mensen ook daar naartoe om een kopje koffie te halen. Dus ja, dan...
2: Een soort proeverij, toch, van koffie?
0: Ja.
3: Nou, en het leuke is om te noemen dat de Burendag, de Nationale Burendag, valt ook in september. Ja. En tegenover Rehoboth, daar is Philadelphia gehuisvest. Mm-hmm. En samen met Philadelphia gaan we ook een Burendag organiseren. Dus dan nodigen we de buren rondom de beide huizen uit.
2: Ja. Ja.
3: Om elkaar ook te leren kennen. En daar hebben we een hapje en een drankje bij. Dus dat is ook een leuke activiteit.
2: Hoe gaat dat met de ouderen, Martin? Hoe is jullie ervaring daarmee? Want ik kan me toch voorstellen dat daar komen regelmatig natuurlijk nieuwe bewoners. Hoe gaat dat contact? Gaat dat vrij makkelijk of is dat heel erg afhankelijk van de persoon in kwestie?
3: Het contact met de bewoners?
2: Met de bewoners, onderling, ja. Maar ook met personeel.
3: Kijk, we hebben heel wat activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld elke ochtend is het koffie drinken. Nou, daar zit een vast groepje, maar nieuwe mensen kunnen daarbij aansluiten. Er zijn allerlei activiteiten die georganiseerd worden door de afdeling welzijn. Mm-hmm. Waar mensen ook echt actief bij betrokken worden.
2: Ja.
3: Maar uiteindelijk mogen ze zelf bepalen of ze mee willen doen. Maar ze worden altijd wel uitgenodigd.
2: Ja.
3: En ik denk dat het de drempel niet hoog is om deel te nemen aan activiteiten en om dat contact met andere bewoners ook te krijgen.
2: Ah, dat is fijn. Dat is fijn. En Aleid wil er iets aan toevoegen. Ja, nee. Doe even de koptelefoon op. Ja, wij hebben hier, zijn beperkt qua koptelefoons en microfoons. Dus we moeten dan even iets wisselen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Aleid, jij wou daar nog iets aan toevoegen?
4: Ik wil er aan toevoegen. Wij zijn altijd geneigd om mensen mee te nemen naar een activiteit. En dat is in de meeste gevallen natuurlijk ook heel erg fijn. Maar ik had ook een keer een bewoner die wou dat gewoon niet. En die zei tegen mij, dat ben ik nooit vergeten. Ik ben wel alleen, maar ik ben niet eenzaam. Ik overdenk mijn leven.
2: Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die juist wel eenzaam zijn. Die dat
4: zeker, ja. Maar ik bedoel te zeggen, sommige mensen kiezen er ook echt voor.
2: Ja, nee, precies. Precies. En hoe is het met de laat ik het zo zeggen, de plaatsen bij Rehoboth? Want er gaan natuurlijk regelmatig, het is een verzorgingstehuis, er gaan regelmatig mensen, die komen te overlijden. Is er een soort wachtlijst voor Rehoboth? Of hebben jullie over het algemeen altijd wel voldoende plek als er iemand bij jullie een verzoek neerlegt om bij jullie te komen wonen? Dat kan vrij snel ingevuld worden? Of?
3: Nou, we hebben wel een wachtlijst.
2: Toch?
3: Dus mensen moeten wel zich aanmelden en dan komen ze meestal wel op de wachtlijst.
2: Ja.
3: Dus ja, je kan niet zomaar komen.
2: Nee, maar dat begrijp ik. Maar, hoe lang is die wachtlijst dan?
3: Je hebt mensen met dementie, daar hebben we een aparte wachtlijst voor. En mensen met een somatische aandoening. Voor de afdelingen met dementie, daar is de wachtlijst wat langer.
2: Ja.
3: Met de somatieke aandoening kan je vrij snel binnenkomen.
2: Ja. De klok is voor ons hier altijd onverbiddelijk. Dus, maar we hebben in ieder geval even een tipje van de sluier, zeg maar, van wat we allemaal bij Rehoboth kunnen verwachten over 2 weken.
3: Ja.
2: En we gaan er, want ik hoor al wel, er is nog veel meer te vertellen over dat wat er zo dagelijks ruilt en zeilt binnen Rehoboth in Wapenveld. Voor nu zou ik het er graag eventjes bij willen laten. Dank voor jullie komst hier naar de studio. En we spreken elkaar ongetwijfeld op 3 september weer. Dank voor jullie komst.

0: Sister Golden Hair van America. Mooie plaat, hè? Die kun je maar zo kiezen voor de top 850. Ik zeg hem nog een keer. Top 850 at rtv794.nl.
1: Ik heb hem net al laten horen, maar daarvoor heb ik gewoon de verkeerde track laten horen. Dat had je al wat door. Dus ik denk, ik moet hem opnieuw doen. Want anders dan volgen mensen het niet meer. Waar hebben we het over? We zitten nog steeds in brunch, mensen. En niet in zaterdagsport.
0: Dat was hem, ja. Oh, dat kreeg ik wel mee. Ik denk, nou, het zal wel wat reclame
1: zijn. Ja, dat klinkt jou heel bekend in de oren. Maar ik dacht, nee, we zitten helemaal niet in zaterdagsport. We zitten nog steeds in Brun.
0: Hey, en we hebben onze laatste gast van vandaag alweer bij ons zitten. En dat is een goede bekende. Die zat de vorige week ook. En die week daarvoor. En nou, de week niet helemaal meer zeker. Maar
2: alle vijfde keer deze zomer.
0: Eigenlijk wel. Jazz and More Epe, daar gaan we het nog weer even over hebben. En Sandra Smaal is bij ons aangeschoven. Sandra, ja, de laatste keer vandaag. Want komend weekend is de laatste aflevering alweer.
2: Nummer 5. En echt die zomer die is voorbij gevlogen.
0: Ja, we hadden er ook wel bijzonder mooi weer bij.
2: Ja.
0: Alhoewel was dat afgelopen zaterdag, begrijp ik van je, toch even een uitzondering.
2: Ja, de eerste drie zaterdagen die waren echt fantastisch qua weer. Ook niet te warm, hè, want je moet ook geen 30 plus graden hebben, want dan blijven mensen ook liever thuis. Afgelopen zaterdag was de temperatuur goed. En 's morgens met de opbouw hadden we wat regen. Op een gegeven moment werd het droog, dus hadden we iets mooi.
0: Ja.
2: En eigenlijk

0: rond de start, zo half vier uur, begon het gewoon weer te regenen. En het heeft echt wel tot half zes, kwart voor zes regen gemot, zeg maar. Ja. Maar we mogen niet klagen over het aantal bezoekers. Nee. We zijn afgetrapt met die Hammond Madness. En daar zijn ontzettend veel liefhebbers voor.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus die komen toch wel. En het tweede optreden was ook goed. We kunnen echt wel terugkijken, ondanks de regen, op een goede bezetting. Bezetting van het plein, zeg maar.
1: Weer een heel succesvol jaar, in ieder geval. Want regen, zei je dan afgelopen zaterdag. Hoe was het dan met de publieke belangstelling? Blijft dan jullie publiek weg? Of zie je wel degelijk dat er toch mensen zeggen van, nee, dat wil ik niet missen?
0: Nee, een deel blijft echt wel weg. Wij misten echt wel gezichten op het plein die de andere weken wel geweest zijn. Ja, of dat vakantie is geweest of het weer is geweest, dat vertelt het verhaal niet. Nee. Maar er waren wel minder mensen op het plein.
1: Ja,
0: dat heeft gewoon effect.
1: Kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren.
1: Hoe is de verwachting voor komende zaterdag?
0: Nou, dat wisselt nogal. Okay. Aan het begin van de week keek ik. Ik denk, daar gaan we weer. Maar naarmate de week vordert, ziet het er toch wel beter uit. In ieder geval, de temperatuur is goed. En volgens mij in de ochtend een drupje regen.
1: Dus hoe dichter ze bij de dag komen, is het weerbericht ook altijd beter. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op.
0: Wij blijven positief. Ja, dus,
1: ja, ja, ja, precies. Hey, een beetje vreemde publiciteit de afgelopen week, begreep ik. Ik zag ook een fotootje met wat strepen en dergelijke erop staan.
0: Ja.
1: De soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend, toch?
0: Nee, daar komt het eigenlijk op neer. En alle partijen zijn met elkaar in gesprek.
1: Ja.
0: En natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het voor een journalist een heel interessant verhaal is. De mysterieuze strepen, zoals het werd beschreven. Maar
1: precies.
0: Het wordt vervolgd en wij gaan uit van een positieve benadering. En,
1: Iets anders kun je ook niet.
0: Nee,
1: het is gewoon een prachtige plek. En om daar te verdwijnen, dan breng je waarschijnlijk ook dit evenement ten grave.
0: Precies.
1: Want wat voor plek zou je anders in Epe moeten krijgen?
0: Wordt lastig. Wij zetten alles op alles. En dat gaat helemaal goed komen.
1: Wat kunnen we zaterdag, die laatste zaterdag van Jazz & More in het centrum van Epe verwachten, Sandra?
0: Nou, voordat ik daar iets over ga vertellen, zou ik heel graag onze sponsoren en partners willen bedanken.
1: Want, bij deze?
0: Bij deze, want dit evenement kan niet bestaan zonder de steun. Het zij financiële steun, het zij steun in materiële zaken. Zonder sponsoren en partners gaan we het niet redden.
1: Nee.
0: Dus daar zijn we heel blij mee. Uiteraard ook onze trouwe bezoekers die muntjes kopen en een heerlijk drankje nuttigen op het plein. Want ook dat is onderdeel van een van onze inkomsten, waardoor dit mogelijk gemaakt kan worden. En last but not least, onze vrijwilligers. Zonder zo'n topteam heb je geen evenement.
1: Nee,
0: en deze mensen die besteden hun vrije tijd aan ons evenement. Om naast hun baan, gezinnen, ons te helpen. Dus
1: heel goed dat je daar nog even melding van maakt, Sandra. Hoeveel waren het er dit jaar, vrijwilligers?
0: Op de lijst zitten we rond de 85 vrijwilligers.
1: Kijk,
0: En we doen ons best om iedereen een rol daarin te geven. En dat is ook wel gelukt. Maar dan zitten wij 's avonds met elkaar nog even na een drankje te drinken. En dan geniet je gewoon van die diverse groep. Want dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Het verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Geweldig.
1: Ja. Ja. Nou, dat is toch heerlijk. Ja. Weet je ook waar je het voor doet.
0: Zeker, zeker.
1: En nu het programma.
0: Nu het programma.
1: Vertel.
0: We beginnen zaterdag met Penny Lane. Penny Lane is een Nederlandse artiest. En zij treedt op met haar spiksplinter nieuwe band.
1: De Beatles.
0: De Beatles, inderdaad. en zij gaan zowel oude nummers van haar vorige LP of LP's, albums ter gehore brengen, maar ook nieuw materiaal. Dus ze zijn heel, heel nieuwsgierig. Maar het is eigenlijk dubbel feest, want deze tour viert zij omdat ze 35 jaar in het vak zit, maar ook omdat zij dit jaar 50 wordt. Kijk. Dubbelfeest.
1: Gepokt en gemazeld.
0: Gepokt en gemazeld. En nou ja, dit feestje wordt gevierd samen met het publiek, met een heerlijke show vol soul, jazz, funk, pop. Dus voor ieder wat wils. En het tweede optreden vanaf 6 uur is wel een grote naam. Deze dame heet Martha High. En zij treedt op met de Funky Diva Revisited. En zij is een legende binnen de soul en de funkwereld. En zij is ooit begonnen in de kerk. Het is een Amerikaanse dame. Mm-hmm. In de kerk en op school. Waar dat veel meer onderdeel is dan hier bij ons in Nederland. En later is hij vaste zangeres geworden van James Brown. De band van James Brown. En daardoor heeft ze natuurlijk op de grootste podia ter wereld gestaan. En later is ze ook op tournee geweest met saxofonist Maceo Parker. En dat is ook een bekende naam binnen de muziekwereld. Dus wij zijn echt vereerd dat wij haar mogen verwelkomen op het podium. En dat wij haar als klapstuk van, zeg maar, hekkensluiter van onze Jazz and More 2026 op het podium hebben.
1: Begrijp ik. Prachtige afsluiter van dit weer unieke en mooie evenement. Elke zaterdagmiddag in het centrum van Epe. Vanaf 7 uur dus, zeg je. Vanaf 4 uur.
0: 4 uur treedt Penny Lane op.
1: Ja.
0: En vanaf 6 uur, rondom 6 uur, Martha High.
1: Kijk.
0: En tot 8 uur.
1: Dan geven ze bijna een volledig concert.
0: Ja. Ja.
1: Leuk. Nou, dat belooft weer wat.
0: Dat belooft weer wat. En ja, het jammer dat het weer over is. Maar we zijn blij dat we het kunnen afsluiten met zo'n mooi programma.
1: Hartstikke goed. Dankjewel voor je komst, Sandra, hier naar de studio.
0: Graag gedaan. En,
1: volgend jaar weer een nieuwe aflevering
0: Absoluut.
1: Van Jazz
0: Absoluut.
1: En More Epe.

0: Ja, en ik zet Crystal Gale eventjes ietsjes achter, want we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending van Brunch. En mede namens Jan, die wijst van ho ho ho, ik wil ook nog meepraten.
1: Oh, nee, hoor.
0: Dank voor het luisteren in ieder geval naar ons programma. En we hebben het met heel veel plezier gemaakt. En we zijn er volgende week natuurlijk heel graag weer vanaf het Amsterfeest.
1: Ik sluit me daar graag bij aan. Dankjewel.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillesite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, we trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: door de hitte. Het weer. Er trekken buien over het land. Soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering. Ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwe Zoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwe Zoom.
3: Let's count this one down. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
1: Ja, goedenavond, beste lieve luisteraars. En welkom bij een nieuwe On the Road Again hier bij Force Veluwe Zoom. On the Road Again, nummer... Ik ben de tel kwijt volgens mij. Volgens mij hadden wij vorige week 144. Hier staat weer op mijn lijstje 144. Ik denk dat dit 145 is, als ik het goed geteld heb. Maar dat mag de pret niet dukken. We gaan 2 uur lang trekken we weer langs de mooie wegen van de rock, de indie, de Americana, de blues. En alles wat daar tussenin past, of dat niet in past. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. We hebben nu muziek van Muse, The Bleachers en Kingfisher. En wat vergeten parels van de North Sea Pleasure Club. En natuurlijk een paar onverwoestbare klassiekers die zeker de revue zullen gaan passeren. We begonnen met een stevige plaat. From Whom the Bell Tolls, een single van de Amerikaanse metalband Metallica natuurlijk. Het nummer komt van het album Ride the Lightning. En geschreven door James Hetfield, Lars Ulrich en Cliff Burton. Het nummer is gebaseerd op de roman van Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls. De intro van het nummer bevat vooral het geluid van die basgitaar die Cliff Burton van 84 tot 86 met zijn vingers speelde. Zonder plektrum, hè, op die dikke snaren. En sinds zijn komst bij Metallica in 2003 doet de opvolger Robert Trujillo dit natuurlijk nog steeds zo. Pam-pam. Het is, als ik zo naar buiten kijk, vergeleken met vorige week, een wereld van verschil. Het is te hopen dat het gauw weer gaat bijtrekken. Talking Straight verscheen in 2018 op het sterke debuutalbum Hope Downs. Het betekende voor veel indie fans de echte doorbraak van de Australische band Rolling Blackout Coastal Fever. De groep uit Melbourne combineert jangle guitars, postpunk en indie rock tot een geluid dat tegelijkertijd nostalgisch en fris gaat klinken. Ja, invloeden van bands als R.E.M., The Go-Betweens en New Order zijn hier duidelijk hoorbaar. We beginnen met aflevering 145.

0: dagen liet de nieuws voordat deze plaat uitkwam de fans een soort van schatzoeken op sociale media doen. Om de puzzelstukjes van de nieuwe single Hexagons bij elkaar te krijgen. De jacht is eindelijk voorbij, want die single is natuurlijk al officieel uitgebracht. Het album Wow Signal, dat gaat op 26 juni verschijnen. En dat is volgens mij wel iets om vol vertrouwen naar uit te kijken. Vorige week draaide ik hem al voor het eerst, de nieuwe plaat Bleachers van The Bleachers We Should Talk. En dat komt van een nieuwe album Every One for 10 Minutes. Wat het album interessant maakt, is hoe nadrukkelijk The Bleachers kiest voor een open emotie in een tijd waar veel popmuziek juist afstandelijk of ironisch probeert te zijn. Antonov klinkt hier alsof hij koste wat het kost echt iets wil vasthouden. Een mooie plaats. We Should Talk.
1: Discover new music.

Bleachers. Ze waren dit met We Should Talk. The Talking Heads, Heaven, dat is een nummer van deze Amerikaanse band. Afkomstig van hun derde studioalbum, Fear of Music in 1979. Het nummer werd ook live uitgevoerd in een concertfilm, Stop Making Sense, uit 1984. Ik heb gekozen voor de albumtrack van het album Fear of Music. Een mooie plaat die je niet zo heel vaak hoort op de radio, maar wel hier, Force, On The Road Again, The Talking Heads en Heaven.

0: Willie Nelson was dat met zijn nieuwe plaat Fly Away, afkomstig van het album Oh What a Beautiful World. Op deze plaat kijkt Nelson terug op een carrière van meer dan 6 decennia. En ondanks zijn hoge leeftijd klinkt Nelson nog altijd verrassend vitaal. En mooi weet je, dit is alweer zijn 77ste studioalbum. De man die nog niet zover is, is Earl James. En deze man staat bekend om zijn rauwe stemgeluid. De donkere mix van blues, folk en Americana. It Doesn't Matter Now komt van het album Median Raw uit 2025. Geproduceerd door Dan Auerbach van de Black Keys. Die komen straks ook nog aan bod. Het nummer laat horen waarom Early James wordt gezien als een van de meest originele stemmen binnen de moderne rootsmuziek. En het is wel een beetje spannend. It Doesn't Matter Now, Early James.
1: Dit is de muziek van Voorst Veluwe Zoo.

0: voor Joe Misty was het afkomstig van het album Mahash Mahash Hana. Ja, ik zeg het in één keer goed. 2024. Die vader John Misty, het alter ego van Joss Stillman, staat bekend om zijn scherpe observaties, ironische teksten en wilderige arrangementen. En op dit album combineert hij folk, rock en pop tot een van de meest ambitieuze werken van de afgelopen jaren zelfs.
1: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwezoom.
0: De Amerikaanse muzikante S.G. Goodman deed werkelijk alles goed op haar vorige twee albums. Maar op het prachtige klingende Planting by the Signs doet deze muzikant uit Kentucky alles nog net weer een stukje beter. In een muzikaal opzicht klinkt Planting by the Signs net wat anders dan zijn twee voorgangers. En ook dat derde album heeft zich absoluut laten inspireren door de country rock uit het verre verleden en de alt country van iets recentere datums. Maar de Amerikaanse muzikante slaat ook op een bijzondere wijze een brug naar de rockmuziek van dit moment. Luister en huiver naar de nieuwe plaat van deze dame, S.G. Goodman. Pepper.
2: Marky got with Sharon, Sharon got Cherise, she was Sharon, Sharon's outlook on the topic of

titelnummer van het album Harvest Moon uit 92. De plaat wordt vaak gezien als de spirituele opvolger van Harvest uit 72. En de muzikant Crazy Horse, een gastbijdrage van onder andere Linda Ronstadt, ontstond er een warme akoestisch album dat uit

uitgroeide tot een van Young's meest geliefde platen. Jesse Wells behoort tot een nieuwe generatie protestzangers, als we het dan toch over protestzangers hebben, die veel aandacht kreeg via sociale media. Zijn nummers combineren folk, Americana en maatschappijkritiek. Masks Off laat zijn talent horen om actuele thema's te vertalen naar toegankelijke en scherpe songs.

0: uit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Daar gaat-ie weer.

0: stap in.
1: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo.
0: On the road again met Henk Henkelman.
2: Ja, we zijn er nog steeds. Hè. Na de klok van 9 uur gaan we nog gewoon een uurtje door tot de klok van 10. Maar voordat we verder gaan, moet ik nog eventjes wat administratie doornemen waar we het vorige uur mee afsloten. En dat deden we met een plaat van de Black Keys. Ik had het erover, hè, die kwam. Den Auerbach en consorten. Fireman, Ring the Bell. Het nummer verscheen op het album No Rain, No Flowers uit 2025. De Black Keys keren hiermee terug naar hun blues wattles, maar combineren die met soul en klassieke rock invloeden. Het duo uit Akron, Ohio blijft daarmee trouw aan het geluid waar ze wereldwijd mee doorbraken. Zo rauw mogelijk. Niet well done, maar raw. Extra raw. Raw, raw, raw, raw. En we begonnen na het nieuws van 9 uur een van de favorieten van mij. The Pixies, Where Is My Mind, van het album Server Rosa uit 1988. Het nummer werd destijds geen grote hit, maar groeide later uit tot een van de invloedrijkste alternatieve rocksongs ooit. De combinatie van de mysterieuze tekst van Black Francis en de kenmerkende dynamiek van zachte hart inspireerde later bands als Nirvana, Radiohead en Weezer. En de song kreeg bovendien een tweede leven dankzij de film The Fight Club uit 1999. De Pixies, die moet je een keer gezien hebben. Ik heb ooit eens gelezen dat zij voor een concert never, nooit geen soundcheck doen. En ze weten ook eigenlijk niet wat de playlist gaat worden voor die avond. Ja, ze hebben natuurlijk wel iets in hun hoofd. Maar daar kunnen dus heel veel verrassingen uitkomen. En je kunt eens een keer een overtune of een valse noot horen. Want er wordt gestemd tijdens dat concert. Heel bijzonder. Wie dat niet doen, zijn de dames van Hart. Nee, die gaan er hard tegenaan, wou ik zeggen. Barracuda verscheen in 1977 op het album Little Queen. En groeide uit tot de grootste rockklassieker van de band. Die riff van Nancy Wilson en de indrukwekkende zang van Anne maakt het nummer tot een vaste waarde op deze rockradio.

0: even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Veluwe Zoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorsveluwezoom.nl.

0: van de mooiste en bekendste nummers van de Tedeschi Trucks Band. Afkomstig van het album Revelator 2011. Het nummer groeide uit tot hun publieksfavoriet. Dankzij de indrukwekkende slidegitaar van Derek Trucks en de soulvolle zang van Suzanne Tedeschi. Dat album dat won ook nog eens een keer in 2012 een Grammy voor het beste blues album. We gaan verder met deze band. The Sun Will Never Settle, een nieuwe plaat van Kingfisher. Een mooie Ierse band. Uit Schotland? Nee, Ierland toch? Nou, ik ga het opzoeken. Kingfisher, de nieuwe.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

for you. Uit Ierland natuurlijk, Kingfisher. En in een korte tijd razendsnel populair geworden. Dankzij hun combinatie van de traditionele Ierse invloeden en de moderne indie folk. The Sun Will Never Set verscheen vorig jaar al. En laat horen waarom de band wordt gezien als een van de grote namen uit Ierland. Met hun meeslepende melodieën en verhalende teksten worden ze vaak vergeleken met Mumford & Sons en de Lumineers. Dan gaan we nou even heel iets anders doen. Als je zit en je kunt veiligheidsriemen omdoen, zal ik dat even doen. Want we gaan in een razend tempo de komende 3 minuten eventjes voorbij. Met Doen We Met Leg Wagon. May 16 is nooit een grote hit geworden. Groeide toch uit tot een cultklassieker binnen de punkscene. Het nummer kreeg bovendien een tweede leven doordat het verscheen in de soundtrack van de populaire videogame Tony Hawk's Pro Skater 2. Zegt mij niks, maar ik ben ook geen skater. Waardoor een hele generatie skaters dus en muziekliefhebbers kennis maakten met deze band Leg Wagon. Een tijdloze punk rock song met verrassend veel emotie onder die motorkap. Hou je vast, daar komt-ie.

Ja, weet je wat het mooiste is met dit soort nummers? Er zit meteen een eind aan. Een kop en een staart zit eraan. Geen fade-outs, dat doen we niet aan met deze muziek. Lag Wagon, May 16 was dat. En dan, halverwege de jaren 90 was de alternatieve rock overal. De band Garbage gaf daar een eigen draai aan door crunch, elektronica en pop met elkaar te vermengen. Only Happy When It Rains. Het nummer groeide uit tot een van de grootste hits van de band rond zangeres Shirley Manson. Met een flinke dosis zelfspot neemt de groep de sombere houding van de alternatieve rockscene op de hak. De combinatie van crunch, electronica en pop maakt Garbage halverwege de jaren 90 tot een van de meest vernieuwende bands van dat moment.

Jim Ford was het met Long Road Ahead. En deze beste man geldt als een van de grote culthelden van de Amerikaanse roots muziek. Long Road Ahead komt van het album Harlan County uit 1969. En die beste man, Jim Ford, combineerde country, soul, blues, rock op een manier die zijn tijd al heel ver vooruit was. Hoewel commercieel succes uitbleef, werd hij later bewonderd door artiesten als Nick Lowe en The Black Crowes. Ja, wat heb je eraan? Niet veel, toch, als je daar geen enkele stuiver mee verdient. Ja, als je soms muziek zit te luisteren, dan kom je wel eens wat tegen. De een skip je weg met groot gemak en de ander die ma. En soms dan word je getriggerd door een bepaalde plaat en dan denk je van, hé, die ga ik eens verder draaien, daar ga ik eens wat meer van horen. En dat is met deze die klaar staat. Lena Hall, Keep Me In Your Mind. Deze beste zangeres die won een Tony Award voor haar werk op Broadway, maar heeft zich de afgelopen jaren ook ontwikkeld tot een veelzijdige singer-songwriter. Haar plaat Keep Me In Your Mind laat haar krachtige stem en gevoel voor melodie horen in een sfeervolle mix van folk en indie pop van het album Songs From Your Friends and Neighbors Season 2. Ik zou zeggen, kom eens even heel dicht bij je luidsprekers en ga eens even op je gemak zitten en luister naar deze mooie plaat. Sure.

Oei, ik moest even bijkomen zeg. Dit was Walter Trout en Warren Haynes. The Sky is Crying. Een blues klassieker die oorspronkelijk werd opgenomen door Elmore James in 1959. Elmore James, legendarische Amerikaanse blues gitarist, zanger en songwriter die wereldbekend stond als de King of the Slide Guitar. En ja, zo'n slide guitar, je weet wel, met zo'n buisje over de hals van de snaren. Dat kon hij als geen ander. The Sky is Crying, een tragische, slepende blues ballad die hij geschreven en dus door velen gecoverd is. Hier hoorden wij Walter Trout en Warren Haynes samen aan de gitaar. James overleed in 1963 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Maar ondanks zijn korte carrière liet hij een onuitwisbare indruk achter. Grote iconen zoals Jimi Hendrix, B.B. King en de Rolling Stones noemen hem als een van de allergrootste inspiratiebronnen. We doen het even wat rustiger, want we moeten even bijkomen. Dit is Cactus Lee, de muzikale alter ego van de Texaanse zanger Kevin DeHaan. Lone Star komt van zijn album Texas Yard Sale uit 2020.

mooie plaat was dit van Amani Burnham. Deze beste man combineert folk, soul, rock en Americana dwars door elkaar heen. Sideways Through Time is een dromerig introspectief nummer waarin tijd, herinneringen en veranderingen centraal staan. Een artiest om in de gaten te houden binnen de nieuwe generatie singer-songwriters. Het debuutalbum van de uit Ethiopië afkomstige muzikant heet het album, of is het album, Roots and Wings. Jackson Browne. Het nummer vooral bekend door de Eagles, maar hij schreef het samen met Glenn Frey. Jackson kon het niet afmaken, Glaywell. En ik zeg tot de volgende week. Take it easy.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom. Mij niet alleen op zondag. Het wordt uitgezonden onder Radio 794 door alle radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Samenwerking. Duizend dingen van de dag. Zoveel ziekten, zoveel zorgen. Angsten voor de nieuwe morgen brengen ons tot zelfbeklag. Maar Goddank dat Hij die leed ook ons lijden heeft gedragen. Nee, we hoeven niet te klagen, want Hij maakt zijn komst gereed. Kom, laten we samen gaan, biddend, wachtend, wachtend werken, het Koninkrijk van God versterken, samen achter Jezus aan.

Verblijdt u in de Heere. Verblijdt u in de Heer ten alle tijden. Verblijdt u in de Heer, Hij is nabij. U mag u elke dag in Hem verblijden en ongezien staat Jezus aan uw zij. Wees niet bezorgd, al moeten wij ook zorgen. Maak uw begeerten aan de Heer bekend. Met bidden, smeken, danken iedere morgen. Vrijmoedig zonder vrees, zoals u bent. Dan zal Gods vrede steeds uw hart vervullen, die in het verstand geheel te boven gaat, en hart en zin in Christus Jezus zullen bewaard zijn en beschermd voor alle kwaad.

rust een weinig. Een mens heeft in zijn leven behoefte aan wat rust. Niet altijd maar het uiterst geven, maar ook toch nog wat vreugd en lust. Het jagen en het jachten vraagt van de mens zoveel. Nooit even tijd om stil te wachten, het vliegt je naar de keel. En in zo'n vast gegeven van werken voor de kost, vergeet je dan te leven. En niets wordt er meer opgelost. Vakantie is dan heerlijk en rusten toch een pre. De zon die schijnt begeerlijk en brengt zijn warmte mee. En wat men in vakantie doet, dat is voor iedereen wel goed. De ene ver, de andere niet. Als men de rust er maar ontmoet.

Dit is Gods liefde. Het is Gods liefde die ons pril begin, ons leven in de moederschoot beschermde, die zich bij voortduur over ons ontfermde, die met ons ging dit moeilijk leven in. Het is Gods liefde die een troostwoord heeft als vragen reizen, als ons angsten kwellen, als dood en leven ons voorraadsel stellen, omdat Hij ons niet steeds het antwoord geeft. Het is Gods liefde dat Hij naar ons hoort. Ook als de ouderdom het verstand verduistert, dat Hij naar ons verward gestamel luistert en met ons meegaat door de donkere poort. Dit is Gods liefde, lichten in de nacht. Dit is Gods liefde, zonlicht op de wegen. Dit is Gods liefde, vrolijkheid en zegen. Het is Gods liefde die ons vrede bracht.

U grijpt mijn hand. U zult er altijd zijn, o Heere, in voor- en tegenspoed. Hoe ook mijn hart zich zal bezweren. Het zal genezen, ik ontmoet u altijd weer. En zou ik dwalen, u brengt mij in het rechte spoor. Uit elk verlies wordt winst geboren. U grijpt mijn hand en gaat mij voor.

Er gaat iemand met je mee. Weet dat God zelfs als ongeziene metgezel ook jou van dag tot dag blijft begeleiden. Omdat hij alles afweet van je levensplan en daaraan tot en met zijn zorg wil wijden. Waar enkel hij de weg kent die je hebt te gaan, wijst hij je continu op de gevaren. Waarmee je ongewild toch wordt geconfronteerd, omdat hij je daardoor graag wil bewaren.

Bedenk maar steeds bij alles wat je overkomt, dat Hij er ook is om je te versterken. Als het leven anders uitpakt dan je had verwacht, laat Hij je immers overduidelijk merken dat, zomaar dwars door zorgen, strijd en moeite heen, een onverwachte stuwkracht diep van binnen je steeds opnieuw de kans geeft om het van je angst en groeiende onzekerheid te winnen. Want ook al gaat Hij met elk mens zijn eigen gang, toch blijft het werkelijkheid je steeds bepalen. Bij de bewijzen van zijn eindeloze trouw, waardoor Hij jou zijn liefde blijft vertalen. Hij is en blijft de ongeziene metgezel, op wiens beleid je dankbaar in mag haken. Weet dat Hij dan geleidelijk aan op zijn manier je innerlijk geluk zal vervolmaken.

U luistert dan niet alleen op zondag. Het wordt uitgezonden onder Radio 794 door de Kala Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Wilt u misschien iemand verrassen met een lied? Dan mag u altijd bellen of schrijven. Bellen 0578-696-282. U mag ook schrijven. J. Veldkamp, Kamillenweg 36, 81, 81. BT in Heerde, Kamillenweg 36, 81, 81. BT in Heerde. Of via de mail veldkamp.joh@gmail.com. veldkamp.joh@gmail.com. En dan zullen we proberen aan uw wens te voldoen.

Mijn God, ik zal u groot maken, u bent mijn koning. Uw naam wil ik mijn leven lang loven, elke dag zal ik u eren. En uw naam prijzen zolang ik leef. De Heer is een grote God en hem komt alle eer toe. Voor ons mensen is niet te begrijpen hoe groot hij is. Van generatie op generatie zal men u prijzen om wat u doet. Men zal dan vertellen over uw grote daden. Ik wil alles vertellen over uw geweldige heerlijkheid en uw machtige wonderen. Die gaan over uw macht en roem. Ik wil vertellen hoe groot u bent. Laat uw grote goedheid geroemd worden. En juichende liederen worden gezongen over uw rechtvaardigheid. De Heere geeft genade en ontfermt zich liefdevol.

Fijn dat je weer afgestemd hebt op een uur lang. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en in dit uur hoor je de liedjes zoals ze eigenlijk bedoeld zijn. Helemaal maximaal. Dus zet je hoofdtelefoon op, relax en geniet van onder andere Grace Jones, Buxvis en Love Club. Een groep uit 1983 die één single uitgebracht hebben in datzelfde jaar, namelijk Hot Summer.

0: Hey Geert, heb je ook zo zin om richting de tropen te gaan?
1: Gonna buy me a ticket to the tropen.
0: Sangriaatje misschien?
1: There's a land called Shangri-La.
0: Hey, Geert. Hey. Ik bedoel,